ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, Jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uren en snijn om 10 uren.
1: Radio Spannenburg.
2: Hey, hey, hey, what's happening?
3: Brother, what's up?
2: This is a big party, man.
3: Yeah, brother, like, stop, right on.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oere.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien live en kicking. Tongje om 9 uur. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Agro's All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

het lijst naar uit de Frieske Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is zo'n oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropauca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek. Het piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix. MUZIEK

Hey, de goeie morgen, allegere. Ja, reine zinnen met alle kinderen, ja, natuurlijk. Maar na de mooie dag van jou, dan komt zo'n soort waar. Komt er aan, jij van de morgen van de waarman. Dus, maak je hem maar kleer. Maar fijn dat we bij Lustrie, dat je me bij kleer zit voor het programma van de Frisiana Mix. Nou, doe maar. Reine zinnen weer van Fokke Mierema. En we gaan even naar de Alpensussies. Want die zussen, ja, domme is aardig. Zet me maar op de knibbel. Holari, zet me op je knie.

Nou, het is wat met die zwargen. Nou, die letten we maar even ergens anders. Want hij heeft van de man heeft mooie muziek natuurlijk. Dat doe je net maar zwargen in de holle. Het is een heel bekende zangeres. Een echte, nou, een van de bekendste zangeressen van Friesland, mag ik wel aannemen. Anneke Douma, maar de merken in Friesland. En ik heb weer een hele bekende zangeres kleerstenen. En dat is op Versiek. Op Versiek van Jannie Brandsma van de Jouwer. En dat met de Céline Dion worden. En maar het versje, The Power of Love. Nou, ja, Jannie, je hebt de Power of Love voor die.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Het tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de klare oren. Frisianemix.

Nou, wat ben al je blij meisje, maar is dat een mooi stukje muziek van, die van Tony Marshall, maar titel Shane White en daarvoor Fashion, My Three Steps to Heaven. Het volgende, dat is wat roeger misschien. Je kent het misschien al wel, de groep Normaal. Je bent ze maar het vestje, ja, krijg als juster. Net als gisteren.

We hebben luisteren even in een groep dat je de Adi Stubayer met orkest. Adi Stubayer, mooi orkest. Nou, dat er inderdaad in ieder geval, dus het is net Adi. De Zandburger Dreyer jette dat stukje. Dan gaan we nu naar Romy en Reina. En die mag haar mooi duet, die jongen te geren. Maar dromen, dat kan het niet verbieden. Nou, dat zou moeten. Want je kan het zelf niet eens verbieden uit je dromen. En dan ben je soms hele mooie dromen, maar je hebt soms ook heel vervelende dromen. Nou, in ieder geval het versje, Jetsa. Dromen kan niemand verbieden.

René Radjes, wie dat maar de prachtig mooie versje over de Lucille. Het is de internationale dag voor de ouderen. Nou, dat wist ik net, maar het stiet je. Op woensdag 16 oktober wordt in Sint-Niek de internationale dag voor ouderen viert. De senioren die bij van het volk in het zalencentrum. Het thema is een bloeiend omzien en naar elkaar. De iedereen die begint om 1 uur van de medie en het programma dat start dan om jouw 12. De medie staat in het teken van de ontmoeting. Een gezelligheid en aandacht van elkaar. En daar weer ik muzikaal entertainment met een optreden van trio Jawis uit de Jouwer.

Ja, bij de witte rezen bloeien, dat wie van Oswald Sattler. Ja, en dat bloeit op een joure, stiet je. Joure stiet bekend om zijn soort initiatieven, ideeën en meisjes die graag de hand uit de mouwen steken. Nou, dat is een prachtig iets dat je daar in je dwarp hebt. Maar wat gebeurt er als al die krachten hier komen? Daar draait het om bij een bijeenkomst die Friesland bloeit op een jouwer hoort. Friesland bloeit is een beweging waarin inwoners, ondernemers en organisaties geerwerken om een duurzame en vitale leven om jou. En tijdens deze jaar vertellen Bouwe de Boer en Mark Bultus hoe een dorp een week lang kan uitgroeien tot het middelpunt van een Friese verduurzaming. Daarbij staan thema's als klimaat, gemeenschap en gezond en natuur centraal. Nou, de bijeenkomst vindt jong plak op woensdag 7 oktober dus in de bibliotheek van de Jouwer. En de jong die wordt van 8 om de Jouwer te zien en de belangstellenden die kunnen van nou jelve 8 al binnenrennen van koffie en thee. Dus zou je mooi praten willen, de jong even heen natuurlijk. Ja, dat is dichterbij. Het is dichterbij als de Meijerhoven. Maar in Meijerhoven heeft een leuke muziekgroep en dat die heette de Meijerhovener. En die komt weer met de Liefdesjodler.

Die Meijerhovener bestiet eigenlijk uit een man met een mooie snor, met een krul erin. En hij had een stukje vier band en dit alleer mooi door in zijn orkest. Prachtig mooi. En het volgende versje is een fysiekje. Ja, dat gaat net over Liebeschulder, want de titel daarvan is Wijn bij mij. En wijn, dat is net, gaat net over wien deze keer, maar wijn, dat is wenen. Dus een heel triest versje. Maar triest bij je en wijzen. Nou, als dat triest is en de kerst dan op je schouder. Dus dat uitwenen, nee, dat ik altijd wel mooi mooi noem. Het is een versje van DJ Patrick B. En het is onvrijer tot Jannie Brandsma. En die biedt het dus een elke nier aan. Ik weet niet wat Jannie daarmee heeft, maar ik het oude jaar, het is best wel een leuk versje. Jannie, bedankt voor die versiekje. En meisje, had je nog een versiekje sturen willen? Want we zoeken het weer waarom, want ik had de WhatsApp hier dus ondersteunen. En er komt maar net een fysiekje binnen. Dus er is alle ruimte om er nog wat aan te doen. De heer is wijn bij me hier.

Bye bye, bis morgen. Wie van Gabi? Of een Gabi? Ja, het is een Duitser, het zou een Gabi wijzen dan. En wie en allebei de Duitse versjes. En ik heb weer een Duitse hier, want ja, het is hartstikke vier. Het is oktober en er is een oktoberfeest in Balk. En de liefhebbers van Duitse gezelligheid, die kennen op sneeuw en zien in oktober. Dus dat is nou komende sneeuw al, terug bij het oktoberfeest in Balk in de sporthal De Trieme. Het programma bestaat uit optredens van DJ Marshall, de Uitlopers, Vals und Verrückt en DJ Dirty Rick. De bezoekers die kennen rekening op een jong. Vol muziek, gezelligheid en natuurlijk een echte oktoberfeestsfeer. Het evenement begint om 6 uur de jongens en het wordt om te middernacht. De minimumleeftijd is 18 jaar. De kaarten die bekijkt krijgen bij oktober of via Oktoberfest Balk. Nou, dat moet maar even nu zien hoe dat werkt. Maar het is vast een mooi feest en ik heb een mooi feestplaatsje. En dat is getiteld Heute feiern wir ein Fest. De originele Bregenswalder. Dorpsmuzikanten komen daarmee.

Nou, heb jij een willeke, Alberti? Die is bijzonder even haar lieve oma Jan. Ja, ben ik van mensen die hebben vrouwen als lievelingen. En dat is mevrouw Meijer. Maar dat werd vertolkt door de Vrijbuiters.

is het dan. Annie Schilder, wie de zangeres, maar ze kwam maar Pearly Dum. Ik heb gezien dat er toch nog een fysiekje stiert, dat is van Jorrit. Goeie Jorrit, goeie man. En die wil graag een vraagje om Freya verouken. Dat met worden aan sterren van DJ Utsi. Oh, ik zie het even het ziekje, want ik denk, ken nog krekt even. En ik heb wel een Einsterngate-ouders van Ronnie. Dat draait dan eerst eens even, want ik weet net dat ik die horen wat vind ik. Maar bedankt voor die fysiek.

Ja, dat, ik heb hem wel vond, maar toen is het net goed aanvregen. En dat weer de fout, want toen moest ik even langer ziekje. Want het is net een sterren, maar een ster. En die een ster is van DJ Otje en Nick P. En dat is dan ik het laatste versje wat ik draai van de maan. Bedankt mensen voor het luisteren. Ik hoop aan mijn eigen week wel luisteren. Dan hoop ik in ieder geval wet te wijzen. Maar een mooi programma, de getitelde Frisiane Mix. Nou, hier is dan een sterren. Groetjes en een fijne weekend en een fijne week verder. Hoi hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: Neil Diamond en A Beautiful Noise. En dat komt uit
1: 1976.
2: Dit is de gezellige sneuntemorgen, mijn Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
5: Goedemorgen.
3: Koffie.
6: Het is bijna
0: dus trouwens een hele goeie man, welkom bij de gezellige snuttemorgen. Hier op Ruijs Spannenberg, de joot het tiende van het tiende. Van het jaar 2026. Lukt hem trouwens dan binnen hier op RTV Spannenberg. Ja. Radio Spannenberg had er nog een televisiekanaal bij, ja, al een tijdje, hè. Net sinds Juwet of Juster. Besides dit wel op wat van kanaal, televisiekanaal, AIM, radio, RTV Spannenburg, Bessien en Belustrie kennen. En dat hing het weer van de provider al. Online kan het sowieso ook zien. Leuk is alles nu de maand, tot klok van 11 uur. Mijn naam is Arne de Jong. Ik vergezel je hem 12 weken lang met muziek, wat nijtje, de Friese maanden. De gebruikelijke items komen voorbij. De dubbele cappuccino straks om jou te zien. Drinken we een bakje koffie, een dubbele cappuccino. Of mag ik wat overzetten, ja. Maar Bente staat dan centraal, twee nummers van haar. Het is een dame geboren in 2000 en ja, jongeres die bekend worden is van The Voice Kid. Waar we hebben de plaat in zijn verhaal van Bart van Leeuwen, het waarbericht van Jan Wolken. Nou, het is nou echt juist, het is aanmerkelijk volle kader. Ik denk dat ze langzamerhand de korte broek voor waar de kosting kan. Alhoewel. Nou, we hebben straks even naar een twaalf uur bij Jan Wolken. Nou ja, Jan Wolken hebben we draaien Duits plaat, dit is het waarde sneeuw van de maand. En dan hebben we voor jou een nummer zitten op 100 van Jontje 66. En de nummer 36, 34, 34 en 33 komen voorbij. En wie daar binnen, dat kan alvast belezen op de site van RTV Spannenburg. Onder de gezellige snuttermoorn. Nou, morgen dan is er een Nozem toertocht, oftewel een Brommer toertocht. Trottegaastlandse bosken en de buiten. Ja, het is wat uitgestrekter. Het is een. Ja, dat is het ziende Gastelandse Brommerfiets-toertocht. Het is altijd op het 12e snijden van oktober. Begint om 10 uur de start. Of dan is er eerst even een praatje, terug Arnold Wundering. En dan even om 11 uur. Dan starten ze bij het Solix verhuurbedrijf te Haren. Dan zit ik een prijsvraag om vast. Ja, dit mooiste duim zo mooi mogelijk uitdast binnen. Wat is de vroegere tijd van ja, toen de Solexen op een merk kwamen. Dan ging ik van die mooie jassen erbij aan en van die ja, mooie helmjes op. Nou, zie ik maar even op RTV Spannenburg Agenda. Daar zit ook wel een verhaaltje. Maar een link naar de Facebookpagina van de Solix Toertocht. Nou, vorige week sneeuw toen weer de opening van het hernieuwde, verbouwde gemeentehuis in de Jouweren. En het, ja, het resultaat dat maar wel wijzen, al dus bezoekers. Maar aan de buitenkant wien de meningen wel verdeeld. En ja, en RTV Spannenburg, die spruts ik wie er ik bij. En die spruts mij de burgemeester en enkele bezoekers. En ja, de vraag was stelt, hoe vind je het, ja, wat vind je ervan?
7: Nou, verrassend, luxe, mooi en ja, heel modern. Wij hebben werken en ja, dus wij weten hoe het hiervoor weer. Nou, dan is het echt een heel grote verordening.
8: Een boetengebouw? Net mooi.
9: Nee?
8: Nee.
9: Want?
8: Maar dat is meer mening. Al die vlakken daarvoor.
3: Ja.
8: Ik hoor er net
3: van. Dat is het bos van Gasterloon, laat dat vaststellen.
8: Oké, okay. Nou mooi is dat zijste kit er net als
3: ja, ja. Hoe denk jou de roer?
4: Nou, verbuitennomen is zo een beetje een zonwering voor de glazen. Ik vind het net een mooi gezicht.
5: In 2024 wie de start van de verbouwing. En dat verregen van het personeel de nedige flexibiliteit. Nou is er Ingrid Wurkplak en is de hierop zijn van het kantoorgebouw Woudstaten.
6: Ik heb het staantje natuurlijk nog wel meegemaakt. En zoals altijd, de laatste loodjes zijn het zwaarst. Dus wat dat betreft best wel het een en ander meegevoeld van het verbouwen van het gemeentehuis. En heel veel respect bijvoorbeeld voor de mensen van de receptie, waar we nu vlakbij staan. Want die konden niet weg. Ik kon ergens anders gaan zitten en mensen konden thuis gaan werken. Maar de mensen die bij de balie zaten, bij de receptie zaten, hebben natuurlijk bij de verbouwing heel veel overlast over zich heen gehad. En nu zit iedereen bij elkaar in één gebouw, wat in ieder geval de contacten makkelijker maakt. Zij dat er nu ook ja, moderne ontwikkelingen zijn, dus ook mensen thuiswerken. Maar mensen weten elkaar toch makkelijker te vinden nu we op één locatie zitten.
8: Maar het is heel fijn dat dit zo blauw is. Prachtig. Wij zitten de krek naar de Sjen, dat dus wat nou trouwzaal is al heel lang. Dat wie dus vroeger de wenkkamer van die familie.
3: Ja, dat is toch wel een beetje de geschiedenis die je toch nog wel horen wilde, neem ik op.
8: Ja, ik ben wel van geschiedenis. Ja. Ik vind dat erg leuk.
5: Bezieken schoenen snun het resultaat van de verbouwing Sjen. Gewoon rond is Azemje de rieke geschiedenis. Maar al die pronk stie net op een weenske list van de werkkamer van de burgemeester.
6: Ik zit niet zo in elkaar dat ik dan heel veel dingen eis of wat dan ook. Ik heb een hele gewone kamer, werkkamer, waar ik ook gewoon mijn werk moet kunnen doen. Daar gaat het om. En dat is prima voor elkaar. Zelfs mijn deur staat open, zoals het hoort. De burgemeester staat open. En iedereen kan even kijken. Maar het is een sobere werkplek. Er is weinig opsmoek. Maar iedereen is welkom.
8: Keurig. Het ziet er netjes uit. Ja. Mooie stoel, mooie tafel.
4: Ja.
8: Prachtige lampen. Knoert van de televisie.
3: Ja.
4: Mooi tafel.
3: Van de vergaderingen.
8: Ja. Oké.
3: Okay. Ja.
8: Ja, mooi.
3: Ja, burgemeester Stoel zei, ja, het is een beetje sober, maar misschien meer, ja.
8: Oh, je hebt daar een liedje schilderij kon, want, maar het is toch netjes. Ik zou zeggen dat mijn kind net vallen.
3: Nee. In 18...

Dat is in The Journey Day met de Battle of New Orleans. En dat is een nummer. Die hoorde dat het Oktoberfest in Balk. En dat speelt zich gauw in de Trima. En ik zocht op een site er binnen nog kaarten te verkrijgen. En ja, om er nog heen te willen, dan ken dat eventueel, ken dat nog. En de minimale leeftijd is wel 18 jaar. En we zien hoe laat begint het. Dat staat er nou even net bij. Oh ja, begint om 6 uur de jongens en duurt het tot middernacht. En dus kaarten binnen verkrijgen via oktoberfestbalk.nl. Zet daar maar even op. Om er nog heen willen. Dus, en om verklaar de meesten jongen van een beetje ter Balk erin. Nou, dan gaan we vast naar Oktoberfest in de Trima. En het volgende nummer, dat is een nieuw nummer van de zanger van Julio Iglesias. Ik weet om die man nog kennen, van de Spaanse jongen die in de jaren 70 die een hit met U Canto a Galicia. En zijn jongen die jongt nou, of jongt nou ik, maar dat doet er al een paar jaar. En dat is Enrique Iglesias. En het nieuw nummer maken samen met Santa Bravas. En de titel is

0: Spaanse jongere Enrique Iglesias samen met Santos Bravos en zijn plaatje. En dat is Oula Lakala. Nou, rond de weken via de viering van de Dag van de Ouderen in dienstcentrum Senioren in de Lemmer. En de zoen eten en gevarieerd eten, dat stond centraal. En RTV Spannenburg, die weer er ik even bij. Bij het zorgwooncentrum De Suggerige.
1: Wij vieren het de Dag van de Ouderen vandaag. In het dienstencentrum Senioren. Ja, er worden steeds meer mensen oud. Hè? En ik denk dat ze even aandacht moeten krijgen qua leeftijd. Bij de ouderen heb je vaak, laat ik zeggen, eenzaamheid.
2: Smakt het al nota?
3: Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, hoeft niet zelf te doen, hè. Dus ja, lekker.
2: En gezellig zijn meisje nog?
3: Ja, leuk. Ja, even eruit. Hè? Ja, gewoon. Ja.
4: Ja, pasta. Pasta vind ik lekker.
2: Ja, smakt het?
4: Ja, het is wel lekker. Want normaal krijg je eerpels, die krijg je thuis ik wel. Dus dat ook net. Het is voor eens een keer, maar zo. Wij zijn altijd te geer. Dus wij zijn altijd te geer. Wij zijn nooit alleen nog te eten. Al die mensen die dus alleen nog binnen. Ja, dat is dan spittig genoeg. Maar ja, ik heb er een remedie voor. Wij zijn ik alleen nog begonnen vroeger. En dan kreeg ik een verkering. En dan gaat het verder en dan ben je te geer. En op een gegeven moment komt de tijd weer dat je weer alleen nog. Ik hoop dat die tijd van u is nog heel lang bij zwijbloed. Maar toch, ik bedoel, maar dat is gewoon de cyclus van het leven eigenlijk. Hè? En je hebt lekker iets zeker bij. Ja.
5: Wat is in het begin van het jaar dik en het einde van het jaar mager?
6: Nou.
5: Een scheurkalender.

0: oktober in nomineren, die volgens hen een bijzondere buur is. Nou, en al dus de keer, we organiseren dit voor de eerste keer, zo'n buurverkiezing. En die, ja, voor iedereen die het heel erg blij is met zijn buurman of buurvrouw, vertelt Tanja Kombrink aan RTV Spannenburg. Die mij, met Tanja en de voorgangers en de bewoners van Sleert even een praatje hier.
1: Wat is neffens jou nou een goede buur?
2: Denken om een koor.
3: Ik heb weer een buurtbarbecue.
4: Nou, hier die te zijn een praatje maken, dit groet en dit is vregen hoe het is.
2: Hey. Wij organiseren dit jaar voor het eerst de beste buurverkiezing. Voor iedereen die heel erg blij is met zijn buurman of zijn buurvrouw. We horen natuurlijk heel veel rottigheid als het gaat om burenruzies. En toen zeiden we van nou, hoe mooi is het om dat eens een keer om te keren. En te kijken van wie is er eigenlijk allemaal heel erg blij met zijn buren.
5: Nou, dan wil ik al mijn buren hazel opgeven. Ja, nee, ik zou niet... Ik moet eerlijk zeggen, wij hebben twee hele fijne jonge buren. En die zijn verschrikkelijk attent.
1: Had jou iemand in gedachten?
6: Nou, nee. Net ook niet.
7: Wij hebben ook hele leuke buren. Als wij de ramen aan het lappen zijn, dan zegt de andere buurman... Weet je, we doen de dakgoten er ook even bij. En we doen dit erbij. We doen de pannen er ook even bij. En dan ben je een halve dag verder. Maar dan heb je alles schoon met elkaar.
4: Beter een goede buur dan een verre vriend, om het zo maar te zeggen, wat dat betreft, ja.
8: Hey, buurmannetje!
9: Koffie?
10: Chiquitie.
11: Goedemorgen.
12: Hey, buurman, ik heb hete soep.

Hard to Get. En dat is van Damon van Os. En voordat we naar de dubbele cappuccino te gaan, heb je nog een nummer van de frisjesjonger Boas en My World.

0: Dan weer de dubbele cappuccino. Twee nummers van Bente. Zij is Bente Fokkens. Haar, is haar achternaam. Ze is geboren in Amsterdam. In het jaar 2000. En in september. Zij is een Nederlandse actrice, jongeres. Ze is die bekend ik, om de rol in de bioscoopfilm Kappen. Nou, en in 2012 had ze maar die in het The Voice Kids. En tijdens de auditie cover ze het nummer van Anouk. En in 2014, toen Chris begon haar acterencarrière. Hier is een hoofdrol in, hoe heet het? Lunatic, te gek. Nou, en daarna spelen ze nou onder andere in Schone Handen. En nog een stukje wat, de tolle van Schouwendam. Daar spelen ze in. Nou, dat waren nummers die krijg je. En dat weer een nijplaatje van haar, De Parachute. En daarvoor 3-2-1. En dat weer ik een recentelijk nummer van Bente. Nou, de dubbele cappuccino. Dit weer cappuccino nummer 480. De Savolle dubbele platen van artiesten hebben we al jaren litten. In de gezellige Snuttemoon. Nou, wat hebben we dan? Oh ja, daar weer een bazaar. Daar kreeg ik een telefoontje over. Een bazaar in Armarm. Dat is gekregen om jou wat zien begon. En dat duurde tot 4 uur van de medie. Dus dek hem aarsnik wel even hinnen. En al van de medie. Nou, schummer even. Er is van alles te kijken. Het is in het dorpshuis Het Klif in Armarm. Nee, we zijn beginnen. Nou, gaan we even naar de Lemmer. Want daar is ik wel wat gaande. Daar, de buurthuis van wijkvereniging De Noorderster. Die is nodig gewoon een opknapbeurt. Ta en Auron de Wieken. We zijn daar maar starten met het vervangen van houten voorgevel van het sterrenhuis. En er komen nieuwe kunststof platen op. Of planken. Van die kirlietplanken. En er komen daar verder in plakken. En deze geen langer mooi. Die rotje net. Het is van kunststof. Dat zou ik op een gevel. En 20 jaar en dan maak je het nog niks aan. Nou, en dat is praktischer en onderhoudsvrij. Ja, maar top 10 is even schema uit. En RTV Spannenburg, die weer er ook bij. En die sprutsmaaien Roelof en Meurling. Een van de vrijwilligers.
1: Nou, we zijn bezig met een grote opknapbeurt van het buurthuis. Het heeft hier dat er wat zaken aanpakt werden. En we zijn ook bezig met de topgevel, het hout. Werk daarin. Dat is uitwerk, zomaar zeggen. Ja, hout werkt altijd, maar dit weer uitwerk. En dat vervangen we dus terug naaie panelen.
2: En wat er nog meer dingen? Is er meer aan de boetenkant?
1: Ben ik fanatiek bezig geweest. We hebben onder andere de bar hebben opknapt, de nieuwe keuken die erin kwam. De binnenkant hebben we opschilderen. En er zijn nog een paar liedse puntjes die we straks nog even aanpakken. Maar voor jou het mooi waar dat we zijn door eerst in Budenburg. Maar deze verbouwing zitten we met 4 of 5, soms 6 man. Maar nog met 4 man kan het makkelijk doen, want dan is het allemaal in het paard. Ja, dan hebben we vrijwilligers voor schermwerkzaamheden, voor barenwerkzaamheden en andere hand- en spandiensten. Nou, dan zit het denk ik op een man of 12 trekking.
2: Ja, want hoe oud is dit gebouw? Weet je dat zo?
1: Ja, ik geloof dat 44 hier.
2: Dan heb je wel een opgesbeurt zitten.
1: Er is een tijd, zal er ook wel eens wat gebeurd zijn, maar het is nu even heeg die dat er wat gebeurd is.

0: Ja, alles komt goed en dan wint de Shanti-man.
1: Humor-time.
2: Wordt er een boer wat op een gegeven moment aangehouden door een politieagent. En die politieagent zegt tegen die boer. Hij zei, meneer, zegt hij. Uw rem doet het niet. Uw bel doet het niet. En trouwens, uw licht doet het ook niet. Dan kon u wel eens 25 gulden kosten. Zegt die boer, zou die prijs weer gemaakt kunnen worden?

0: Lottie, hier op RTV Spannenburg. Maar hoe heet dat nummer? Ja, Tirirumba. Zoiets. Nou, wieke, dan is het, we zijn als schoolvakantie, de eerste vakantie. En dan is er weer van alles te beleven. Bij de Gastelandse Natuurweek, die gaat dan ik weer van start. En dat is, we zijn dat is activiteiten. Dat is in Oremarm. En Nijemarm, dat zijn de eerste activiteiten. Dat is morgen. En dat zijn verhalen, estafette wandeling rond Oremarm en Nijemarm. En dat staat onder begeleiding van een boswachter, natuurgidsen, ambassadeurs van het Nationaal. Even zien. Nou ja, ik hoorde het even zien. Dat staat onder een ambassadeurs van het Nationaal Landschap Zuidwesten. Friesland. En van de deelnemers van Gidsen naar Gids door de herfstige bossen. Nou ja, onderwijs binnen verhaal die worden verteld door het gebied, het bosbeheer en dergelijke. De wandeling start vanuit de werkskurre van Staatsbosbeheer in Oremarm. Oh, dat is daarbij, hoe heet die? Het begin van het bos. Als het vanuit hoe de Kamberge. Ja, dat paardje, dat dikje in wat deer in mijn auto. En maar de fietskist wil trof fietsen en dan dat fietspaard in. En dan manje is er ik weer van alles te beleven. Oh ja, Gossenhagen die organiseert zowel smijs als midjes een excursie. En dat gaat vanuit het bezoekerscentrum Mar en Klif. En dat gaat over een paddenstwal. Die heel soort binnen op het ogenblik wel in de bosken gaan. Meerdere heb ik gezien. En dat is alleen de kabouterkens, die heb ik nog net gezien. Maar goed. Ben van Santa de Matolovier, die ken manje te midden. Daar is een speciale kindermiddag voor. In de wereld van de mossen. Nou, dat even zien wie organiseert dat. Nou, het Klif en Oremarm, daar is wel een heel agendapunt. Nou, even meer informatie op de Gastelaan Natuurweek.nl. Even zien, we gaan even naar een item dat geert even snel met de auto op een invalide plak delt zet om even een briefje te posten. Dat doen heel veel meisjes wel even. En dan ben er weer oren meisjes die snel even met de fiets door de voor de winkel delt zetten en zij in de winkel strut. En dat gaat de oer onder het motto, ik ben zou en waarom. Maar de mensen meesten die met een rolstoel er langs wilden, die hadden soms problemen mee. En de toegankelijkheid van onder oren in balk, dan binnen knelpen die we in kaart brachten. En in een soort geval dat op te lossen toch een gedragsverandering van automobilisten en meesken op een fiets of wat ik maar de boel net zo maar delt zetten. Het is de auto zou je in de winkelstrut in Balkik, dan zetten de auto zuiver op een detail, maar zet hem even tussen de BM. Dan kennen meesken die kennen er dan ik langs. Nou, en RTV Spannenburg, Daniel van RTV Spannenburg, die doen maar enkele meesken terug Balkik om te zien wat er beter kan verder toegankelijkheid.
1: We zijn vandaag met de werkgroep van FIT, van de Frieske Marre, inclusief toegankelijk. En met de leden zijn we een rondje door Balk aan het lopen van hoe toegankelijk is Balk nou? En tegen welke obstakels en knelpunten lopen we hier aan? En zij zijn de ervaringsdeskundigen, dus dat zijn de beste inwoners om erbij te hebben nu, zeg maar.
2: Wat is het probleem?
3: Nou, dat er dus auto's gewoon op het parkeer hier staan. Hè? Nou, dan moet je zien dat je maar een rollator of rolstoel kan, dan moet je op een riedik.
2: Ja, maar je bent eigenlijk al slalomen, hè, noodgedwongen.
3: Ja, inderdaad, we zijn om te slalomen.
2: Ja, dan zie je ook wat van die reclameborden her en der staan. Heb je daar gelest van?
3: Nou, dat onder andere, hè. Dat, en terrasjes, al wordt het wel verrekte smel allemaal, hè. Nou ja, met name meisje met rolstoel en scootmobiel, die net zo wendbaar binnen. We hebben een probleem, maar...
4: Omdat dit een belangrijk onderwerp is, heeft de gemeente lokale inclusieagenda opgesteld. En daarin is de toegankelijkheid een onderwerp in.
2: Ja, en u bent alles aan het opschrijven. Wat wordt er gedaan met de bevindingen?
4: Nou, we gaan inderdaad nu alles meenemen, foto's maken. En daarna natuurlijk kijken van, goh, bij welke poort kunnen we het beste zijn om hier iets aan te doen. En is er een reden voor dat het is zoals het is? Maar zijn er ook alternatieven? En kunnen we die dan ook gaan uitvoeren?
2: Ja, dat is net goed en uitdag dus.
5: Nee, maar die mensen hebben zelf een handicap, dus die denken er net over. Dus misschien meer informeren bij de doelgroep van kan je hem daar langs, van de voren, dat dat makkelijk wordt. En dat gebeurt eigenlijk net. Want de groep is te lids en die moet zich meer jaren laten denken. Maar dan is het vaak op de let.
2: Dat past correct, hè?
6: Ja. Het is, de voetpedaal moet ik even inloeken helemaal. En dat past je te correct in.
2: Ja. Ja, dus het draait zich, maar het is net ideaal, kan ik mij zo intinken.
6: Nee, maar ja, ik leer niet, dan ze hier dit gebouw en de Rabobank zit om deze lift erin. Dus dan moet het met wat.
2: En we kregen langs wat pijltjes kwam. Jou bent slechtziend. Jou weet dat ze er steen, maar oors?
5: Nou, we zijn zoeken bij opfietsen kennen. Want dan zust het net.
2: En wat is zo'n oplossing wijzen?
5: Mooi wit verven. In ieder geval de top. Dan

0: eerst uitgebracht de single van Susanne en Freek en de pijnstiller. Ik schuip de klok, het is bijna weer 10 uur. Het eerste uren van de gezellige sneutemorgen, dat zit weer op. En ja, er ontbreekt nog één plaat in deze uren en dat is de turboschijf.
1: Radio Spannenburg.
0: Van Elisabeth Hoop is de turboschijf.

Right a while, de turboschijfje op reis van de middel van Elizabeth Hope. En wie komt deze titel, maatje, van hij turboschijf. We hebben bekend, we schakelen je straks een uur en per seconde even naar Hilversum. Maar het NOS, nice, tot na het zien, dan ben ik er weer.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Tijd om op te staan!
3: De nationale zaterdaggebeurtenis.
4: Wauw.

0: Bruce Springsteen, My Dancing in the Dark. Het plaatje, dat komt uit
1: 1985.
2: Dit is de gezellige Sneuntemorgen, My Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi. Goedemorgen.
3: Koffie.
5: Het is bijna.
0: Luisteraars, welkom bij deel 2 van de gezellige Sneuntemorgen op deze 10 oktober van het jaar 2027. Zoiets maar uit nu zien. Deel 12 van de gezellige Sneuntemorgen tot de klok van 11 uur. Maar daarin nog de platense verhaal van Bart van Leeuwen, waarbericht van Jan Loken, de rijen Duitse platen en jouw nummers uit de top 100 van Jontje 66. En na 11 hebben we Spannenburg Weekend Nice. Tot 1 januari en van 1 tot rijen dan hebben we Country Volker, Rock'n'Roll, Marjone van den Berg en ondergetekende. Wij daaronder horen in muziek van Hans Veneman, de Kaylee Rose, Windfall, The Birds. Ja, en nog een heel soort oren muziek. Dat al hier tussen 1 en 3. Er is bazaar in Oremarm voor de liefhebbers van bazaren en zo. Dat kent dat fjouwe roer van een beetje. Dat al hier in het klif in Oremarm. De jeugdvakantie begint na een weekend. Waar ben je daar eigenlijk zo begonnen? Voor een lekkere squalen en oren.

0: zag het in Oudemarm. Er is van alles te beleven in het kader van disqualificaties en wonsjes. Wie er in het centrum van Oudemarm is er een informatie. Zuil Iepene onthuld. En dat trof de wethouder Renbout Ittekingen. En RTV Spannenburg, die wie er ik bij. En die spurt mij de wethouder. En even zien. Wat weet ik er weer? Maar ja, het oudste van RTV Spannenburg, die is prutsen dus met de wethouder en zuivregen hem.
1: We staan bij een toeristisch opstappunt. Wat houdt dat krijgt in?
2: Daar is dit alle informatie om starten te kennen met een prachtige route Trodomjouwing. Dus te voet, te fiets, eens wat voor vervoermiddel ook. Maar het is een mooi startpunt, maar wetenswaardigheden zat het jet. En dan kun je de omjouwing belip je.
3: Nou, het is natuurlijk sowieso een hele leuke aanvulling op wat we hebben hier in Oudemidden. Want wij vinden hier zelf dat we eigenlijk alles hebben. We hebben het water, we hebben strandjes, we hebben de bossen, het uitgestrekte, we hebben de heuvels van Gaasterland. Dus wij vinden dit sowieso wel het plekje om je uitstapje in de regio te beginnen. Ja.
1: En hoeveel van dit soort punten hebben wij in de Fryske Maren?
2: Nou, de bedoeling is het nog heel tijd uit te verruiten. We zitten nu nog net onder het zien. Maar het komt wel verder en het gaat wel verder. Tegelijk vindt ze hem ook in onze buurgemeente Zuidwest-Friesland. Dus het is echt heel herkenbaar voor de recreant.

Douwe de Rocker. En Gasteland, een plaatje uit 2020. En Douwe de Rocker is weer de mannelijke helft van Griets en Gries. En die komen uit Oudemarm bij. Nou, Nijwieken, dan is het de jeugdvakantie. En dan stiet het Woudekemaal. Dat stiet ik weer een aantal dagen stiet onder stoom. Dat kan bezocht worden op 13, 14 of 15 oktober. En volgens mij kan kaarten gewoon aan de kassa kijken. Want je stiet op, let op, tickets koop momenteel alleen aan de kassa. Dus hoest vooral net te reserveren. Nou, voor meer informatie, zie maar even op het Woudekemaal.nl. Ik kreeg een mooie, leuke nummer te wezen. En dat is van Mees en Flint. Tot morgen.

0: lekker aan het prutsen, jongen.
1: Gimmertijn.
2: Zitten er op een gegeven moment zitten de drie zwaardvechters zitten er in de trein. Een Amerikaan, een Nederlander en een Rus. Komt daar een vlieg binnenvliegen. En die Nederlander pakt dat zwaard, slaat die vlieg, bang, zo over hem heen. Precies die ruggenmerg in tweeën geslagen, zeg. Zegt die Rus, dat is nog niks. Komt daar op een gegeven moment weer een bij binnenvliegen. Die Rus pakt dat zwaard, slaat die bij, precies die twee vleugels eraf. Nou, is geweldig, zegt die Amerikaan. Dat is niks. Weer een bij naar binnen, die Amerikaan. Precies, jongen. Net of dat het mis was. Toen zegt die Nederlander, zegt hij, die Amerikaan. Dat was lekker mis, hè? Zegt die Amerikaan, dat kan best, maar voorlopig kan die geen kinderen meer maken.

0: Wie zit spitsen? My sweet child and mine. En dat we een plaatje uit het 2000. En Santje Nijwieke Snijn, dan is er weer de jaarlijkse natuurweekmerk. Dat is bij de Manege in Harig. En dat is buitendoor. Ja, daar binnen we al hier dingen. Duurzame producten worden te kijken aanbieden. Er binnen bijna activiteiten bij foodtrucks. En nog volle meer. Voor meer informatie. Ik heb dat al je bestellen op Gastelon. Natuurweek.nl of gewoon even Groene Markt hier festival Harig, dan komt er ook wel wat er al hier te krijgen is. En trouwens, die merken die is van jouw helven tot jouw vieven. Nou, het is we heeft tijd voor de plaat en zijn verhalen bijdragen van Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Soms probeer ik wel eens verder te kijken dan de meeste mensen doen. Ik kijk dan omhoog, naar de hemel. En dan voel ik jouw warmte weer om me heen. Nu heb ik dat gevoel ook weer. Hopelijk vind je het niet erg dat ik even tegen je praat. Ik kan je nou eenmaal moeilijk vergeten. Als ik het weer eens moeilijk heb, dan geef jij me onmiddellijk nieuwe kracht. Die kracht haal ik vooral uit de laatste woorden die je tegen me zei. Over dat ik wat vaker aan mezelf zou moeten denken. En dat ik mezelf eens wat beter zou moeten leren kennen. Je bent altijd mijn beschermengel geweest en nu je ergens daarboven zit, heb ik helemaal het gevoel dat je over me waakt. Ik zou willen dat je je vleugels om me heen slaat en me heel stevig vasthoudt, zodat we elkaar nooit meer kwijtraken. Dan heb ik hopelijk nooit meer zorgen en voel ik geen pijn meer. Net als jij, sinds je daarboven in de hemel bent. Of is het gek dat ik zo denk? Overal waar ik loop en bij elke glimlach die ik zie, moet ik aan jou denken. Ik weet dat jij het bent die telkens naar me lacht. Elke avond kijk ik omhoog naar de sterren, omdat ik weet dat één van die lichtpuntjes...

0: Ja, de vierde plaat is vooral een bijdrage van Bart van Leeuwen en Together Again, dat weer het nummer van Janet Jackson wat voorbij kwam. En dat kwam uit 1990.
1: Radio Spannenburg-Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
0: Ja, en onderlijn heb ik uw zwaarman, dat is Jan Lulke de Jouweren. Goedemorgen, Jan Lulke.
2: Hey, goedemorgen, Anne.
0: Wat is koud net, Jan?
2: Ja, het is even wennen, hè. Dat is, dit ben we allemaal niet meer wend, dit soort temperaturen. En dan ik nog die buien erbij, ja, dat maakt het wel gelijk juist.
0: Ja, ja,
2: wat dat betreft, ja.
0: Ja, juist erik. Het is van mij net een gratis, net hegere stolle graden. Tenminste, dat je bij mij een auto wonen.
2: Ja, klopt. Wie wil wat warmer jaren wat dat betreft. Maar het is, bijvoorbeeld is het op plakken al best een 13 graden. Maar volle warmer zal het haast net worden, maar die buien die er nou aan zitten te komen. Want het werd een wierde bedoeling, Joert, wat dat betreft.
0: Ja, ja. Nou ja, ik word de tijd van het hier, hè. En ja, ja. Zit er misschien
2: ik,
0: nog
2: ik
0: een beetje...
2: Een,

0: Ik heb een van die opzochtanen, de maximum temperatuur juster wie zo'n 14 en een hele graad. Dus wat dat betreft, ja, het is het wie toch wel het wie een koude dag, laten we het erop houden.
1: Ja. Nou ja, goed, wat is de toekomst voor de komende weken? Want dat jaar dan ben ik vakanties, hè?
0: Ja, nou, komende weken lijkt het me net zo raar. Het is er met name Joet en Moon wat nog behoorlijk slecht lijkt het. Daarna knapt het wel wat op, gelukkig. Dus voor de vakanties lijkt het best aardig.
1: Oké, zet het maar even op een rijtje.
0: Nog even. Nou, we hebben net te krekken over de actualiteit op dit moment. Is zo'n 13 graden verspreid door de provincie. En die temperaturen die zullen nog wel wat oprinnen. Maar ja, volle meer dan dit zal het ik net worden. En dat komt allemaal door die buien die eraan zitten te komen. Van de morgen hebben we nog links en rechts dus wat te zinnen. Maar ja, in de rin van de morgen ontstaat steeds meer buien. En bewolking zal dan ik steeds meer de oerhaan krijgen. Bij een oase westelijke winger in het kwik. Roem het medioeren op naar 12 tot 14 graden. En nou, zee is het echt onstuimig, maar een krachtige tot hudde wien. En als we naar vermeedje zeggen, ja, dan zit het waarbeeld er wisselvallig uit en jestachtig uit, dat kan ik wel stellen. Talrijke buien trekken door de provincie, waarbij het meeste, als we in de Nederlands zeggen, het meeste toch echt voor u voor het lijn is. Tien zijn actieve buien kunnen er heel veel ruim weer te vallen. En bovendien, ik tonger voorkomen tussen de buien terug, is er dan wel weer wat zinnen mogelijk. Maar het wordt dan een graad of 14 en dat is het dan ik. Verder speelt de Westmin een belangrijke rol. Want deze is matig boppen uw provincie tot krachtig aan de kust. En vooral in het kust- en watergebied ben bij tijdens de buien mogelijk. Zwieren wie zit mogelijk voor zo'n 24 of 80 km per uur. Joen, dan zijn de buien nog steeds actief. De westelijke wind neemt de boppen laan, ouw, neemt het zwak tot matig. Terwijl de wind aan zee nog steeds krachtig tot het bloed. In de kustgebieden kan de wind tijdens buien nog steeds flink uithellen en is er nog steeds kans op zware windstitten. Nou, sinds ondergang daalt de temperatuur snel naar zo'n 9 tot 12 graden. Komende nacht bloedt het buig. Er binnen talrijke buien nog steeds. En de westenwind is volal zwak tot matig boppen uw provincie. En bloedt krachtig on zee. Het kwal het oude naar een graad of 8. In het kust- en waardgebied zal het iets warmer bloeien. Maar zo'n graad of 12. Dan morgen, maar we rekening houden met echt intensieve buien. Daar kunnen we even tonger bij zitten. Windstitten, volle ruimwetter in het kwartier. Ja, het is gewoon weer een wierte bedoeling. Jestachtig. Tussen buien terug weer kans op wat zinnen. De west- tot noordwestenwind, die zwakt voor geleidelijk hou. Nou, zo'n 12 of 3 bevaar, boppen laan. En nou, in windkracht 5 on zee. De temperatuur loopt tussen de 11 en de 13 graden. Want een beetje wordt het oer al een stuk rustiger en minder wiert. Er kan nog een enkele bui voorkomen, maar volle vaker is het droog, maar geregeld de zinnen erbij. De westelijke wind neemt verder aan en zwakt op matig. En in de kust bloedt een vrij krachtige windsteen. De middentemperatuur loopt tussen de 13 en de 15 graden, maar als het even ruimt is het natuurlijk wel wat frisser. Hiermee luidt het kwik natuurlijk iets onder het langjarige gemiddelde, want 15 of 16 graden is gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Montjoen neemt de buig iets verder oud en wordt het op volle plakken droeger. Met opklaringen bij een verder oudnemende wien wordt het snel kouder. Maar een jochend tot 11 graden roen 8 uren. En mond de nacht dan binnen de opklaringen daalt het kwik zelfs naar zo'n 4 graden zitten de provincie. Op de meeste plakken is het droeg en de wien is oeral zwak van kreeft. Menje is van ruin of buien. Geen sprake, het wordt een vriendelijke dag. Maar een mix van wolken en zinnige perioden. De matige wind draait naar het zuiden. En hiermee neemt wordt zachtere lucht aan 4. De temperatuur stijgt denk ik naar zo'n 15 graden buis. En in Menje neemt de wolkenkaart en volgen vanuit het westen een pip buien. Tiesje krijgen we volle bewolking te maken en komt het tot een lichte ruimbui. Links en rechts, de zuidwestenwind waait matig boppen laan en vrij krachtig om de kust. Het is wel een stuk zachter dan voorgaande dagen, want de maximaal is tussen de 16 en de 19 graden. Wij profiteren we van rustig, droeg en mogelijk ik vrij zinnig. Nou, hier is waar de zin is geregeld en de trek enkele wolkenvelden voorbij. Geleidelijk stroomt vrij warme lucht door uw provincie, werd toch het behoorlijk zacht werd, maar is een 18 of 19 graden. De dagen en als je er licht wisselvallig uit, maar soms een bui, maar is soms ik langere droege perioden met zinnen. Eerst is het nog behoorlijk zacht, maar vanaf volgend weekend liet de temperatuur een daling in te zetten. Koud wordt het nog net. Maar mooi Oedai is het zand, 15 graden. Maar ja, de daling die zet er dan wel even in. Eerst de komende twee dagen, joed en morgen, dan is er nog serieus kans op onwaar. En er is ik plakken waar serieus volle ruimte te volgen kan. Ik denk dat er joed op en morgen in totaal, als we naar morgen doen, de ruimte te sleetje, wel eens dat 70 mm aan wetter vallen kan wijzen op bepaalde plakken. Ja, het is een wierte bedoeling en echt yes. Ont naar wieken.
1: Het is wel een mooie onvulling voor de natuur, dat ruimte al hier.
0: Ja, het kan even goed op peil komen. Dat is het een beetje.
1: Ja. Hey, bedankt voor die bijdrage. En naar week en dan Jero weer even.
0: Helemaal goed aan. Tot naar week. Hoi, hoi. Die Deutsche.

0: In de batterijnummers van de Duitse taal. De Chris met Eine Weiße Rozen. Daarvoor hebben we de Katzenroute Spatzen. Maar ze wil Eine Südtiroler en Alban Berger. Wie de eerste van dit draait al. Maar het nummer Wenn die Augen lügen. Dan hebben we daar komen een fjouwer nummer uit de top 100 van Jochentje en 66. En we hebben een aardige bijna de nummer 1. Vorige week hebben we eindigen bij nummer zo'n 30. En we gaan verder met nummer...
1: Nummer 36.
0: En dat is de Hermits. En No Milks Today.

Ja, dan vinden we jouw nummer zit het op 100 van Jootje. 66, 33 weer dat ze krijgt. Maar Dave Barry en The Strange Effect en de Q65. Die is toen op 34, maar The Live I Live. En The Home I Substitute op 34 hebben we begonnen. Dit jouw dan mijn nummer 36, Hermit Hermits en No Milks Today. Nou, dat zitten we op de gezelligste morgen. Iedereen bedankt voor het luisteren. En naaiweken dan hopelijk weer een programma te maken. Van een beetje ben ik nog even met Arne van den Berg, met Country Folk Rock'n'Roll. Hier nog even een nice single van Danny Christian. En die heeft een nieuw verhaal. Even een liedstukje nog. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Olvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is het Spannenburg Nijswiekijn, mijn Ronald van der Pol.
2: Goedemorgen, het is 12 minuten nog over. Van harte welkom bij het Spannenburg Nijswiekijn. Maar de komende 2 uren Nijs en Heftegroen uit de Frieske Marne. We beginnen met muziek. Dit is Maywood.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijsweekend. Mijn Ronald van der Pol.
1: Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Spannenburg Nijsweekend. Het is Joods 19 oktober. Dadelijk zullen we het haar over de wieken van de Tagonkelijkens. Onder horen in Balk binnen daarom kniepunten in kaart brocht. Noah van Strien is buurtwerker bij Sociaal Werk De Keer. En ze weet als geen oor dat je als argelezen wagen net bij stilstenen als het gaat om Tagonkelijkens. Ik de evenementen van dit weekend hak vadij. Onder horen hak het Oktoberfest in Balk en er is omtinken van de start van de Gaasterlandse Natuurweek. Ja, en dan wolst graag naar boeten en sjoch dat het klinkende kleren jest is. Joet de hele dag buien, stevige wien uit het westen en het wordt amper 15 graden. Dadelijk om Jelwe Tolven vertelt Jan Loke van Ommen hoe lang had dit eerste gewaar onbleeuwen zult. We beginnen met Nijs hoe de Elephant Parade in Sleet. In de Sint-Frederikuskerke wordt op dit stuit de laagste hoornlijn on een bijzonder kunstwerk dat aanst misschien wel duizenden kilometers van huis te bewonderen is. Kunstenaar Grietje van der Wal Abma die werkt daar on een kleurrijke olifant die volslijn in het teken zit van uw provincie. De olifant die maakt deel uit van de Internationale Elephant Parade. Dat is een kunstproject dat omtinken vreegt voor de bescherming van de Aziatische olifant. Het kunstwerk is stap voor stap te lippenkaam. Op de grutte olifant verschijnen allerhande bekende Friese beelden en tradities. Denk aan vierleppers die het oer het wetter springen, scootsers die het strijden in de wedstrijden op de Friese Marren en keertsers die dwaanden binnen met de eeuwenoude Friese sport. Ik oren herkenbare symbool nu de provincie Kruijne plak, zou binnen onder oren de wetterpart van snits, grijdevoegels, Friese kei, fanfare-instrumenten en van zelfs het Friese hinder waarom te vinden op het kunstwerk. Voor Van der Wal Abma is het dan ook een bijzondere opdracht.
2: Ja, dat is heel bijzonder. Ik vind het heel eervol om te doen. Het is heel, heel eervol om er echt een mooie Friese olifant van te maken. En ik merk, ik kon de meesten dat ze zich verboen vielen met die olifant. En ze zetten hem op de foto en hij vielt een beetje van hun. En ze jouwen me tips. En dat is heel leuk. Maar het is vanzelf nog mooier dat hij straks daadwerkelijk mooi over de wereld gaat. Dat is wel heel bijzonder. En nou, ze komen eerst in Grace nog steeds op agenda en dan gaan ze naar Bangkok. En al is ze daar dan bij zit, dat is een beetje de vraag, want ze gaan in verschillende samenstellingen over de vrouw. Maar ja, hoe mooi is het als je Fries om uit te binnen en je zorgt daar zo'n Friese olifant staan. Dus dat is bijzonder.
1: De olifant maakt dus deel uit van de Wrodwiede Elephant Parade. Dat project dat ontstien hij onleiding van het verhaal van Moshe. Dat is een Aziatische olifant die het troch een lomien een poort verleert. En zo'n die tijd wordt er roenom op een wrod kunstzinnige beschilderde olifanten tentoonstelt. Met de opbrengsten van het project wordt geld inzamelen voor bescherming van de Aziatische olifant en het behoort van zijn leefgebied. De parade in Sleet en omkrieten die dwarrt nog onder mij 24 oktober. En op 20 oktober dan wordt de Friese olifant officieel oerdroegen. Daarna krijgt het kunstwerk een speciale beschermlaag, zodat het ek boeten tentoonstelt voor de Kim. Best benijd hoe dit eruit short? Ga dan eventjes naar de app van Spannenburg of zoek op uw website rtvspannenburg.nl. Dan kist hij in de YouTube-video zien hoe mooi dat deze olifant wutten is. Dadelijks, meer Nijs uit de regio. Eerst muziek van Little Steven. Dit is Bitterfruit.

0: Dat is Simply Red, My Fairground op Radio Spannenburg. Misschien herkent het wel even. Vlug de auto op een invalide parkeerplaatsdeel zetten om toch snel die brief te posten. Of even gauw de fiets vaart de winkeldeel zetten. Want ja, je bent een saabwebberom. Dus binnen het dit soorten van acties die het menske mij een fysieke beheining extra toekeltje in het duistere lippen op strit opsmieten. In de wieken van de Tagonklikens werden onder oren in ballen kniepunt niet kaart bracht. Noah van Strien die is buurtwerker van Sociaal Werk De Keer. En zij weet als geen oor dat je als argeleerse barger net bij stilstenen als het gaat om tagonkelijkheid.
1: Bijvoorbeeld bij een parkeerplek van een invalide parkeerplek. Als er andere auto's verkeerd geparkeerd staan, kunnen zij hier niet langs. Ik zou daar zelf niet zo snel bij nadenken, omdat ik hier niet parkeer. Maar mensen die hier wel moeten parkeren, wel. Dus dat zijn, nou ja, al mooie voorbeelden, denk ik.
2: Ja, dan sta je hier met hele mooie labels in je hand. Heb je net ook aan een paar fietsen vastgemaakt. Ja. Wat staat daarop?
1: Hier staat parkeer goed, maak ruimte voor iedereen. En dit zijn hangers om op te hangen aan fietsen, auto's, containers. Kan van alles zijn. Wat dus goed geparkeerd staat. Of borden in de winkelstraat. Om mensen er ook bewust van te maken als iets goed geparkeerd staat. Maar ook als iets niet goed geparkeerd staat. Om, de bewustwording te creëren van hou er rekening mee voor een ander.
3: Ik ben Nienke Benedictus, aanjager inclusie. Omdat dit een belangrijk onderwerp is, heeft de gemeente lokale inclusieagenda opgesteld. En daarin is de toegankelijkheid een onderwerp in.
2: Ja. Ja, en u bent alles aan het opschrijven. Wat wordt er gedaan met de bevindingen?
3: Nou, we gaan inderdaad nu alles meenemen, foto's maken. En daarna natuurlijk kijken van, bij welke poort kunnen we het beste zijn om hier iets aan te doen. En en is er reden voor dat het is zoals het is? Maar zijn er ook alternatieven? En kunnen we die dan ook gaan uitvoeren? En dit jaar is het aandachtsgebied zorg. Dus we gaan zometeen ook naar binnen bij een huisartsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk, om te kijken van, hoe toegankelijk is de zorg? Maar het gaat niet alleen over fysieke toegankelijkheid. Dus is alles goed bereikbaar. Maar ook over de digitale toegankelijkheid. Dus kunnen mensen de website vinden? Kunnen mensen makkelijk medicijnen bestellen? Kunnen ze inloggen? Dat is ook een onderdeel van de inclusieagenda vanuit de gemeente. Digitale toegankelijkheid.
2: Ja, we staan hier nog voor het Gaarsterlaanhuis, bibliotheek Balk en een servicepunt van de gemeente. En wat is hier het probleem?
4: Nou, dat mensen me moeilijk te draaien krijgen, hier. En dat het noordelijke ambitie een hele meter is, komt dat weer. En die andere kant, ik een meter kwater, dan hien ze er beter omheen kennen. Maar ik heb het gevoel dat met een mooi liedje, maar van diegene die te broeken moet, is het heel vervelend. En dan moet je misschien wel een beetje meer aan dat ons komt.
2: Ja, dat is net goed een uitdaging dus.
4: Nee, maar die mensen hebben zelf een handicap, dus die denken er net over. Dus misschien meer informeren bij de doelgroep van kan je hem er langs, van tevoren, dat dat makkelijk wordt. En dat gebeurt eigenlijk net. Want de groep is te lief en die moet zich meer jarenlitten denken. Maar dan is het vaak al te laat.
2: Dat hadden we nu ook meer krek uit de lift, dat past krek, hè?
5: Ja. Het is de voetpedaal moet ik even inloeken helemaal. En dan pas je te krek in. En dan is de visio er altijd bij om het door iepen en tegen te doen, onder en boven. Dus
2: ja, dus het draait zich, maar het is net ideaal, kan ik mij zo intinken.
5: Nee, maar ja, kleed je dan ze hier in dit gebouw en de Rabobank hier om deze lift erin. Dus en dan, ja, dan moet je met wat.
2: Ja, we kregen langs papieltjes kwam. Jou bent slechtziend, dus jou weet dat ze er staan, maar oors?
4: Nou, we zijn zoeken bij opfietsen kennen, want dan zus dat net. Nou weet ik dat ik er precies tussen het rom heb, maar dan ben ik op een vreemde plak, dan komt het net goed.
2: En wat zo'n oplossing wijzen?
4: Mooi wit verven. In ieder geval de top. Dan zie ik het wel. Ja. Ah. Kenbaar. Nou?
2: Ja, precies. Ze zijn al een beetje onopvallend dat je het net goed zag.
4: Nee, dat is niet helemaal de stritten, dus dat is net oké.
0: En ook het winkelhert van Ballen, de Van Swinderen stritten, ontkomt net on een kritische inspectie van de deelnemers.
6: Zeker dat het wat druk is, hè, dan is dat gewoon een probleem.
2: Ja, dan gaat het zowel om auto's als om fietsen, hè, zeg je
6: ja, ja, fietsen, ja. Of een groep meisjes die hier staan te praten. He, dus het is gewoon een slalom om van alles heen.
2: Ja, dan zie ik wat van die reclameborden her en der steen. Heb je daar gelest van?
6: Nou, dat, onder andere. He, dat, en terrasjes. Al met al wordt het nou ja, wel verrekte smel allemaal, hè. En, nou ja, met name meisje met rolstoel en scootmobiel, die net zo wendbaar binnen. We hadden een probleem, maar...
0: Een verslag wie van Daniel Kooistra. Dadelijk som Jelve Tolwe en Jest hoe lang altijd Jest waar nog onbluwe schil. Jan Lokke van Ommen vertelt het die graag. Eerst muziek van eigen boeien. Dit is Claudia de Breij, te gerre mij Whalen. Mis je zo graag.

0: de lijn.
1: Roepen we stadig onder Jochting Jelvertolven. Dit is het Waberjocht, mij Jan Holke van Ommen.
2: Nou, door een week wie een week waarbij de temperatuur in het begin van de week echt nog wel prima weer. Met temperaturen van 20 tot 22 graden. Maar het waar sloeg het grinde waar de week steeds meer om. Maar als toppunt toch wel juster juni we best wel op te matchen. Met pittige baan waar ik tongen in voorkwam. En ik behoorlijk wat ruimwetter voel links en rechts. Nou ja, als we dan op dit moment toch sjuggen naar de actualiteit, dan komt er goed. Ik werd een bot wetter op uw oude, maar toch wel kans op een serieuze hoeveelheid ruim wetter. Als we dan sjuggen naar goed, dan trekken die buien oer en er binnen wolkvelden. Ik denk dat het van de morgen eerst nog wat mooi valt, maar de wind helpt wel strak aan. Uit westelijke richtingen vrij krachtig en vlagerig aan de zee kan het hut waaien. Vanmiddag binnen de stapelwolken en ze noemen dan schiet te zinnen. Verspreid door de provincie komen enkele buien voor. Maar de meeste buien die trekken toch wel bij ons del. En dat kennen dan pittige buien wijzen. Maar kans op onwaar, hagel en het wordt zo'n 14 graden. Tijdens buien kan het zelfs onder de 10 graden uitkomen. En de wind maakt het voor het gevoel kouder. De zuidwesten tot westenwind is matig tot vrij krachtig. En aan de kust is de wind krachtig tot hut. Tijdens buien kennen de zware windstitten voorkomen zelfs van 70 tot 80 km per uur. Jong bloed het wisselvallig, maar van tijd tot tijd buien. En bij u kan het daarbij ik flink troorijnen. Tonger kan er voorkomen. Aan de kust waait het nog flink, maar vrij krachtig tot hutte wind. Maar windstitten tot rond de 70 km per uur. En ik denk dat het dat jong wel eens 50 mm vallen kan. Dan komen de nacht, dan binnen de minder buien. Al binnen nog steeds wel een talrijke buien aanwezig, maar ze zijn wel minder. Af en toe klaart het ik op. Morgen binnen de wisseling van stapelwolken en zinnen. Aan het begin van de maandtijd komen er buien voor. Letten ontstaan steeds weer meer buien en het wordt zo'n 13 tot 15 graden. En het is matig aan de kust vrij krachtig, westenwind. In de joentijd neemt de buigiet aan en bloedt het op steeds meer plakken toch wel wat droeger. En ik denk dat het tot snijd joen op volle plakken zo'n 24 tot 80 mm vallen is. De wind wordt via de provincie zwak tot matig en het wordt snel kouder, maar hele wegen de jongens zijn jochend tot 12 graden. In de nacht in Manje binnen de temperaturen binnen de opklaringen en daalt de temperatuur in het binnenland zo'n 6 tot 8 graden. Manje wordt een droege dag, die is ik wel weer eens lekker en er binnen enkele wolkenvelden, maar ik flinke zinnige perioden. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het zo'n 16 tot 17 graden en kan het even wat opdroegje. Die is zacht voor de tijd van tier, de temperatuur stijgt naar zo'n 17 tot 19 graden, maar het slechte waar, of het zachte waar, geeft wel samen volle bewolking en zo'n dan kan het wat ruinen. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig van kracht. Wijsje bloed het zacht, maar zo'n zandje tot njontje graven. Lokaal kan een bui ontstaan, maar op volle plakking is het droeg. Maar ik regelmatig de zinnen. Het is rustig waar, maar een matige zuidwestenwind. Daarna daalt het midden temperatuur weer naar zo'n 15 graden. Het wordt weer wisselvallig met droege perioden. En zinnen, maar zo'n en dan kan er ik enkele buien ontstaan. Ek het vooruitzicht naar het eind van de maand met het wisselvallig babieltje. Ontnijwieke.
1: Dadelijks in het radioprogramma is het tijd voor de evenementen voor dit weekend onder oorhaak voor die. Een oktoberfest in onbieding in Balk. En er is een bromfietstoertocht, daarvoor we de Nozem zocht. Dadelijks meer.
3: Stem ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur.

China met toepasselijke muziek in de Rijn. En dit wien de Human League en Don't You Want Me. Steven van evenementen voor het komende weekend. De Hengelsportvereniging op Lemmer die organiseert van de middag een jeugdviswedstrijd voor Ben onder mij tretje hier. Onder de wedstrijd wordt visken om het kampioenschap van de Friese Marre. Deelname is vergees. Lidmaatschap van een Hengelsportvereniging is net neder. De deelnemers die samelen je haren om jouw twaam bij de Flevo Bregen naast de viscreme. Dat is voor de inschrijven. De wedstrijd die zet dan om 12 uur uiteind. En voor Ben zonder hengel binnen er een bijental hengels beschikbaar. En er ben ik verschaat prijzen te winnen. Van de Jong is het Oktoberfest van Balk in Sporthal De Trieme. De line-up besteedt uit optredens van DJ Marshall, de U-trainers Funch und Verhoekt en DJ Dirty Rick. Muziekers die kennen rekening op een jong vol, maar Duitse muziek, gezelligheid. En dat alles in een echt Oktoberfest sfeer. Dat begint van de jong om 6 uur, dwars rond middernacht. Minimum leeftijd is 18 jaar en kaarten binnen nog te krijgen via de website van het Oktoberfest Balk. Morgen vindt de 10e editie van de Gaasterlandse Bromfiets Toertocht plak. De organisatie had voor het jubileum hier een extra wedstrijd element tajekken. Naast jeddere prijzen van Bikeleaks de mooiste brommen wordt het hier ek een bokaal uitrikt om de best of meest opvallend kleine nozen. Deelnemers die we uitnodigen om in een creatief outfit onder start te verschijnen. Een kist dan in een opvallend kostuum of een historisch pak of een originele verschijning bij de startline verschijnen. De toertocht die start vanuit Solex Verhuur Friesland. Dat zit in Haarig van 10 uur oor binnen deelnemers welkom en om 11 uur dan gaat de rit voort. De Gaasterlandse Natuurwieken die zet weer uiteind. Een week lang die stinde de natuur, doorsemus, educatie en beleving centraal. Activiteiten van jong en oud. Het thema van deze 39e editie is mossen. Verspraat toch de hele wieken binnen de excursies, kuiertochten en allerlei activiteiten. Daarvoor mag die altijd ommelden. Dat kan op de website gaasterlandsenatuurweek.nl. Waar liever de hand zelfs uit de mouwen steekt, die kan man je te midden meidwaan om een opromactie bij het Orde Madame Cliff. Maar de boswachter van Natuurmonumenten wordt dan onspeeld zwalkorfel samelen in dit bijzondere en gewoonwijd net toegankelijke natuurgebied onder IJsselmaar. En de laatste die ik van die haap vindt plak in te hennen, Montemidi, dan is de Bennenboekendij van 1 tot 4 uur binnen de verspraatoren, dwarpolleer, activiteiten en theater. Het evenement sluit om bij de landelijke Bennenboekenwieken. Het thema is spot aan. De tagong van alle activiteiten die het in te hennen plak vinden zullen is vergees. Meer evenementen vindt op uw site rtv.burg.nl. Dadelijk zit Nijs in het kwart naar de muziek van de Spencer Davis Group. Dit is I'm a Man.

Joel en My Life. Dit is het Spannenburg Nijs Wiekijn, Else Sneuntusken, Olven en Ine. Mijn oor, het Nijs in de kwart. Reizigers die het gebroek meidje van bussenveer in Friesland die matten van Nijewiek al rekken hadden, mij uitval. Want personeel van vervierders Arriva en Q-bus die zullen van waarsje al staken. De acties die meidje deel uit van een landelijke staking in streekvervier. Vakbonden en werkjouwers binnen er nog net uitkwam bij de onderhandelingen over een Nijs CAO. De boem die vreeg onder meer om een hegere belening, minder werkdruk, betere roosters en een regeling voor oudere meiwerkers. De bedoeling is dat er onder de crisisdagen alle weken één stakingsdag houden wordt. Hokkerdagen dat dan krijgt worden, dat is nog net bekend. Voor reizigers budget dit dat busritten op stakingsdagen uitvallen kunnen. Friesen die haar deze week 100 kilo's fuelwork inleveren bij een speciale inzamelingsactie. Vanwege het fuelworkverbod dat van de komende ierwiksel aanhield, koenen mensen haar een fuelwork anoniem en zonder boete aansteken. Op het Jereveen waard in totaal goed 240 kilo fuelwork inleveren. Daaronder wie ek zwier verbind fuelwork, likas mortieren en cobra's. En daarnaast waarden een opvallend soort neetsignaal inleveren. In Ljouwert kwam nog eens goed 400 kilo fuelwork binnen. Wat toch fuelwork organiseer je wel, maar de e-wiksel in de Friese Maren kan dat alleen nog via een officiële en een organiseerde fuelworkshow houden. Verenigingen en stichtingen kunnen daarvoor ont 1 november een vergunning aanvragen op de website van de gemeente. Wat geregeld langs het Prinses Margriet kanaal komt, die zult mogelijk al vernomen. Ha? Het is gans drokker op het wetter. Door de lege wetterstanden in de Rijn kiezen een soort vrachtskip op het stuit voor een alternatieve route en niet je Torgus provincie. De Vries wettersteert is het als skippen bij Spanburg in kwartetiet zijn wat verdubbelen. Werd normaal zijn 34 ons 40 skippen per dag passeren, get het nou richting de zondag. Dat zwaar het voor langere wachttijden bij sluizen en meer brege evenementen voor het verkeer op het dik. Doch bloedt de omwaai onttrekkelijk voor skippers. Door de jippere vaarroute kunnen skippen volslijn laden richting Duitsland varen. De Rijkswetterstaat verwachtte dat de drokte onhouden kan zolang de wetterstand in de Rijn leeg bleef. Wat als toerist al de madden om jou in ontdekken wil, die hoeft dit net meer alle jaren zelfs u te zieken, want er is namelijk een toeristisch oerstappunt in deze week. En wat dat inhoudt, juist dadelijk zien de tweede oeren van het Spannenburg Nijs Wiekijn. Eerst op tolhoer het Nijs, uit binnen en boetelon van de NOS. En de muziek, die is goed. Diana Ross, juist naar de Rolling Stones. Dit is Miss You, ondadelijks.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiaanse kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is het Spannenburg Nijswiekijn met Ronald van der Pol.
2: Welkom erom bij het Spannenburg Nijswiekijn van 19 oktober. Wat als toerist of de madderman om jou in ontdekken wil, die hoeft dit net meer alle jaren zelfs u te zieken. Want er is namelijk een toeristisch oerstappunt Iepenen. Wat dat inhoudt, juist meer oer naar de muziek. Dit is Michael Sabello, Maniac.

0: hier vanzelf een cover. Deze Always On My Mind van de Pet Shop Boys. Haast 40 hier, waarom in de tijd? Dat giet de tijdmachine hier bij Radio Spannenburg. Nowhere naar het heden. Want we zullen het haar oer een naar toeristisch overstappunt in Oudemadem. En wat als toerist Oudemadem en om jou in ontdekken wil, die hoeft het namelijk net zelfs meer al jaren uit te zieken. In de dwarpskern is woensdagmorgen zo'n toeristisch overstappunt ontbleten. Op het informatieboord binnen verskaarte fiets- en kuierroutes afbeelden en een tal hichtepunten in de regio. Verslagjouwer Doutzen van Gosliga die wie bij de opening en praatte der met wethouder Rembout van Edekingen over dit nieuwe oerstappunt.
1: Nou, daar is dit alle informatie om starten te kennen met een prachtige route Trodomjouwing. Dus te voet, te fiets, op nou ja, eens wat voor vervoermiddel ook. Maar het is een mooi startpunt met wetenswaardigheden staat het jet. En ja, dan kun je de omjouwing belip je.
2: En hoeveel van dit soort punten hebben wij in de Frieske Maren?
1: Nou, de bedoeling is het nog heel tijd uit te verruiten. We zitten nu nog net onder het zien. Maar ja, het komt wel verder en het gaat wel verder. Tegelijk vindt ze hem ook in uw buurgemeente Zuidwest-Friesland. Dus het is echt heel herkenbaar voor de recreant.
2: En wat maakt dit nou een geschikte locatie?
1: Ja, ik kom hier vaak. Ik zou zeggen, ja, hoe kun je net komen? De kind is zo prachtig mooi, kuien tot de bosken en tot de Lietse oude dwarpen. Maar ook vanzelfs dicht bij de Isomar. Dus kind alle kanten op. De voorzieningen binnen geweldig. De horeca is genoeg aanwezig. Hoe een nachtje kind. Kind kamperen, je kind een hotel opziekje. Ja, het is echt een beleving waardig.
2: En wat voor plakken kan je daar vinden van u tieren?
1: Ja, ik zou zeggen, dat is een mooie ontdekkingstocht. Dat klinkt wat flauw. Nee, ik kan ze allemaal wel benemen. Maar dan vier ik er misschien in of twee. Maar orde en nee, maar dan ben ik zelfs wel Savisa kandidaat.
2: Sabine Bode, hoe grutsk ben je op het naar je toeristisch opstappunt?
3: Nou, het is natuurlijk sowieso een hele leuke aanvulling op wat we hebben hier in Oudemidden. Want wij vinden hier zelf dat we eigenlijk alles hebben. We hebben het water, we hebben strandjes, we hebben de bossen, het uitgestrekte, we hebben de heuvels van Gaasterland. Dus wij vinden dit sowieso wel het plekje om je uitstapje in de regio te beginnen. Ja.
2: Hoe belangrijk is zo'n punt voor het toerisme hier in de regio?
3: Nou, ik denk dat vooral de toeristen wel, het wel prettig vinden als ze een soort anker hebben. Weet je wel, waar kan ik beginnen? Van waaruit kan ik mijn reis starten? En dan is zo'n topplekje of zo'n toppunt natuurlijk een heel mooi uitgangspunt. En wij vinden onszelf dat natuurlijk ook hier, ons bezoekerscentrum. We hebben hier natuurlijk allerlei prachtige routes. We hebben excursies die je kunt boeken vanuit hier met een vraagambassadeur bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het elkaar gewoon heel leuk aanvult.
0: Zij Sabine Bode, zij is projectmeiwerker van Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland. En dat zit in Oudemadem. Dadelijks een feestje op de radio, maar wel mijn serieus boodschap. Het Alzheimer Café op de Lemmer, die viert deze mannen haar eerste jubileum. Dadelijk

0: volg je haar benen wie van Jan Smit. Dit is Radio Spannenburg bij het Spannenburg Nijswiekijn. Het Alzheimercafé op Lemmer viert deze mannen haar eerste jubileum. Twijelien Oerlange Ria van het Meer haar boek Oer Alzheimer wethouder Sipje van de Meer van de gemeente De Friese Marre. Ze zei het Pieter te vinden dat er geen Alzheimercafé op Lemmer wie en joeg on het zelfs wil organiseren te willen als de middels van komen zoenen. Nou, de gemeente koer dat regelen en dus Guy verliezen hier het café voor het eerst diepen. Een verslag van Doutzen van Goslinga.
1: Ik heb hem boekjes kraan over dementie, over mijn squamheid. En dat heb ik uitreikt aan de wethouder Sippie van der Meer. En toen zei ik, Sippie, ik vind het een gemiste kans dat er geen Alzheimercafé in Lemmer is. Nou, zij denkt mij niet eens. Ik zei, ik wil alles regelen, maar ik heb wel wat geld nodig. Dan regel ik dat. En een ier letter ben ik hier.
2: En hoe ben je bij deze locatie gekomen?
1: Nou, ik ben op zoek naar een locatie die een beetje gemoedelijk en net heel erg grut weer en te betellen. En toen dacht ik, ja, dan is dit wel een hele mooie locatie. En het bevalt dus ik erg goed.
2: En wie er ik van alle partijen meteen enthousiasme?
1: Ja, eigenlijk iedereen. En al, ik hier al heel snel hier bij een hele team mijn vrijwilligers. En die hebben we nog steeds. Verste groep die het mij plezier doen. Dus ja, we doen mij zien al.
2: En wat is, never zei nou, de belangrijkste functie van een Alzheimercafé?
1: Erkenning en herkenning. En dat in een vertrouwde setting. He, want we hebben hele leuke jongen, gewoon mijn gezelligheid, mijn muziek en mijn beetje dansen en zo. Maar we hebben natuurlijk ook serieuze onderwerpen. En die moeten ik besprutsen willen. Ja, nemen ze. Nou ja, als het thuis net me geert en ze moeten naar een andere locatie. Nou, je kan je wel voorstellen, als je 50 jaar trouwd bent en dan uitkwam, dat is een heel proces, een heel zwier en heel moeilijk. Maar dat wil ik besprutsen. Een notaris die langs komt. Nou, dat is ik net allemaal gezellige onderwerpen. Maar het maakt ze wel bespreekbaar. En iedereen doet er dan ik aan mij. En de meesten de mantelzorgers, maar ik de meesten mijn dementie. Ze hebben dementie, maar ze zijn beslist net gek.
2: En wat voor reacties kreeg je van die meesten?
1: Nou, het begon na de openingsjong, dat is natuurlijk heel droog. En toen kwam er een tweede jong en toen werden er net eens heel volle meesten. Dat vond mij een beetje zin. Dat vond ik, jammer. Maar starig aan, kwamen er meer meesten. En nu is het topjong weer bijna 40 meesten. En dan kennen hier er 44 in. En nou, dat is ik mooi, want dan hoorst ik dat veilige en dat mensen zich op gemak vielen. En als dat heel erg grut wordt, ja, dan kennen wij dat. Dan moeten we meer vrijwilligers hebben, want we willen waarborgen dat de mensen zich op gemak vielen.
2: Wat binnen de plannen voor de toekomst?
1: De plannen, wat ik hoop dat we

teken van harsengymnastiek. Gasprekker is dan Stijn Kooijman. Hij liet zien hoe beweging de harsens vitaal houdt en de omaak van nieuwe verbindingen stimuleert. De locatie is het dienstencentrum Senioren. Dat vindt onder Wiebke Hofstraat, nummer 8. En dat is op een Lemmer. De inrein is jongs van zo'n oer al. Dadelijk zit

0: Turn the Beat Around. Michael Jackson daar vraagt mij... Wanna be starting something? Het is 3 minuten na jouw inem. Tiet van het Waberjocht, hier is Jan Hoeken van Ommen.
1: Vermid je binnen de stapelwolken en ze noorden aan ski te zinnen. Verspreid door de provincie komen enkele buien voor. Maar de meeste buien ja, die trekken toch wel bij u's. Del, en dat kennen dan pittige buienwijzen. Maar kans op onwaar, hagel en het wordt zo'n 14 graden. Tijdens buien kan het zelfs onder de 10 graden uitkomen. En ik de wien maakt het voor het gevoel kouder. De zuidwesten tot westenwien is matig tot vrij krachtig. En aan de kust is de wien krachtig tot hut. Tijdens buien kennen de windstitten, zware windstitten voorkomen zelfs van 70 tot 80 km per uur. Jongbloed het wisselvallig, maar van tijden tot buien. En bij u kan het daarbij ik flink trorijnen. Tonger kan het voorkomen. Aan de kust waait het nog flink, maar vrij krachtig tot hutte wien. Maar windstitten tot rond de 70 km per uur. En ja, ik denk dat het dat jong wel eens 50 mm vallen kan. Dan komen de nacht, dan binnen de minder buien. Al ben er nog steeds wel een talrijke buien aanwezig, maar ze zijn wel minder. Af en toe klaart het ik op. Morgen binnen er wisseling van stapelwolken en zinnen. Aan het begin van de maandtijd komen er buien voor. Letten ontstaan steeds weer meer buien en het wordt zo'n 13 tot 15 graden. En is die matig aan de kust vrij krachtig, westenwind. In de joentijd neemt de buiengiet aan en bloedt het op steeds meer plakken toch wel wat droeger. En ik denk dat het dat snijdt op volle plakken zo'n 24 tot 80 mm vallen is. De wind wordt via de provincie zwak tot matig en het wordt snel kouder, maar hele wegen de jongens zijn jongen tot 12 graden. In de nacht een manje binnen de temperaturen, binnen de opklaringen en daalt de temperatuur in het binnenland naar 6 tot 8 graden. Menje wordt een droege dag, die zikkel weer eens lekker en er binnen enkele wolkenvelden, maar ik flinke zinnige perioden. Bij een zwakke tot matige wien uit het westen tot zuidwesten wordt het zo'n 16 tot 17 graden en kan het even wat opdroegje. Tijdens is het zacht voor de tijd van tier, de temperatuur stijgt naar zo'n 17 tot 19 graden, maar het slechte waar, of het zachte waar, gaat wel samen met volle bewolking en zijn ona kan het wat ruinen. De wien komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig van kracht. Wijsje bloedt het zacht, maar zo'n zandje tot njontje graden. Lokaal kan een bui ontstaan, maar op volle plakking is het droeg. Maar ik regelmatig de zinnen. Het is rustig waar, maar een matige zuidwestenwien. Daarna daalt het midje temperatuur weer naar zo'n 15 graden. Het wordt weer wisselvallig met droege perioden. En zinnen, maar zo'n en dan kan er ik enkele buien ontstaan. Ek, het vooruitzicht naar het eind van de maand, let op wisselvallig babieltje. Ont mij wieken.
0: Dadelijk is het verhaal van Stefan Boersma van de Jouwer. Morgen reist er al voor het WKCP-voetbal in de VS. Een toernooi van spelers die het als gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch probleem hadden. Dadelijk meer.
2: Stem ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Russell Smith leefde en whisky. Daarvoor Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Stefan Boersma, hij wint het op jouw die reiziger morgen op voor het WKCP-voetbal. Dat is in Amerika. Dat is een toernooi voor spelers die het als gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben. De laatste twee jaar wie Stefan alleen nog maar actief als keeperstrainer. Nijt hem in maaien van dit jaar vregen waard om weer om te sluiten bij de A-selectie. Traint er in Orin na het WK twee keer in de week. Mij het eerste overtal van VV Engwerden. En de herspruts verslag jou Daniel Koestra, mij Stefan.
1: Ja, Stefan Boers, met mij is het op jou. We staan nu in Tjelbert op het terrein van VV Engwerden. Want er is in training voor een WK. Maar wat voor WK is het?
2: Ja, het is het WKCP-voetbal. Dat is een voetbalvorm vanuit de KNVB voor meeske mijn hersenbeschadiging. Beschadiging en werd er ook een motorische beperking.
1: Ja, want dan heeft dat zelf ik.
2: Ja, ik heb flauw in geboorte een hersenbeschadiging. We hebben mijn linker hersenhelft is aantast. We hebben mijn rechterkant van mijn lichaam motorisch minder ontwikkeld is.
1: Ja, kan je eens uitleggen wat het verschil is tussen het CP voetbal en het, nou ja, het reguliere voetbal?
2: Ja, nee, we staan dus inderdaad bij Engwerden. Dat is regulier voetbal. Daar speel je 11 tegen 11 op Grutfield met grote goals. En wij spelen met CP voetbal 100 tegen 100. Lietse field, maar lietse goals en geen buitenspel. Als het over reguliere voetballers die hebben vaak twee goede futten. Iedereen heeft natuurlijk wel een voorkeur, maar iedereen kent hem met twee futten voetballen. Maar bij CP-voetballers hebben vaak één kant die wat minder ontwikkeld is. Dus het pasen, het gooien, de kracht is vaak aan één kant minder. Dus ik kan minder goed draaien, minder pasen met rechts dan met links.
1: Ja, voor mij kan net op praten, die positie.
2: Nee, mijn positie is dus keeper. Vanaf vroeger al, mijn broer voetbal al, maar ik wil graag mooi dan. Ik kon vroeger net zo goed erin het vanwege mijn motoriek. Dus ik wil graag mooi dan. Nou, en dan is de eerste positie die je dan vaak in de goal wil in goal zetten. En dat bleek ik dan heel goed te kennen en heel leuk te vinden ik nog.
1: En hoe komt zo je zijn tellen te lonen? Want we zijn dan zelf op jou.
2: Ja, nee, zeker. Ik wil dus stoppen als keeper. Dus ik voetbal aan hem bij Joure, altijd wil dienen. Maar toen wil ik op zoek naar een club om weer aan te sluiten, om voor te bereiden op de WK. Heb ik clubs benaderd om jou en van Joure, maar die hing in plak. En via mijn broer ben ik hier te aan het landen komen, omdat de collega van mijn broer hier de trainer is.
1: Ja, en train je alleen nog daar hier in het helpen, of ik ben ik in Zeist?
2: Nee, ik train je twee keer in de week. Tees en Vreeds train ik hier hier in Tjelbert. En elke wijze trainen we in Zeist op de campus.
1: En is het nou ook heel oors om het eerste van Engwerden maar te trainen dan met een eigen team?
2: Ja, nee, het is natuurlijk een heel oors speeltje. Het is 11-11, mijn grote goals en won mijn buitenspel. Dus dat wil we weer aanpassen voor mij, omdat ik gewend ben op Lietse goal te keepen. Dus, maar ik merk wel het verschil echt wel richting het WK echt wel geholpen heeft om fitter te worden. Maar twee fit te voetballen in, dus dat er echt wel de ontwikkeling in zit. Maar het is echt een goed niveau. Leuk team, leuke jongens. Ik ben heel goed opvangen hier en daar ben ik heel erg blij om.
1: Wat zijn de verwachtingen aan het WK?
2: Ja, de verwachting is dat wij wel echt wel mooi durven voor de medailles. We gaan voor een finaalplak, maar dat is echt wel vorm van een dag. We zijn bij de beste van jouw landen, dus we gaan echt wel voor een medaille.
1: Hoeveel landen durven er mooi?
2: Ja, dit hier durven de 12 landen mooi. Het is dus in Amerika, dus wij gaan kostenpost om daarheen te gaan natuurlijk. Dus net alle landen hebben er budget voor, dus dit hier binnen in plaats van Tsjechië binnen 12 landen.
1: En ja, Kissers Quad, mijn naam, jij was de IOD in herstand bij dit team?
2: Ja, nee, ik heb in 2012 mijn debuut maken en sinds toen trek je bij de selectie van de eindtoernooi. Dus meerdere EK's en WK's en de Paralympische Spelen toen een Tsjechië.
1: En waar is het in Amerika?
2: Het is in Atlanta, dus het is ongeveer 10 uur vlin die uit Nederland waai. Het is 6 uur tijdverschil, dus de wedstrijd zal s'nachts plaatsvinden.
1: Ja. En wanneer is de kant op?
2: Komen de snijden vlinnen we. En we spelen 15, 16 en 18 oktober onze eerste wedstrijd.
1: Ik heb de wedstrijd een keer gezien.
2: Ja, nee, de wedstrijd binnen is inderdaad te zien op de YouTube-pagina van onze internationale bond. Dat is IFCPF, dus IFCPF.com. .com.
1: Ja, hoe zeker ben je als het inderdaad in actie komt?
2: Nou ja, onze selectie is inderdaad 14 spelers, 12 keepers en 12 spelers. We spelen 100 tegen 100, dus we hebben 100 wissels. We zijn dus nog de laatste week op voorbereiding. En dan is het goed te zeggen, voordat we verder naar Amerika gaan, we onze verwachting op het toernooi. We kunnen een beetje voorbereiden. Dus ik weet net of ik eerst keeper word of net. Maar we beginnen als team heen. Daarom ben ik voetballen om als een team te presteren. Dus we beginnen als team voor een medaille.
0: Zijt Stefan Boersmaats in verslag. Jouw wordt Daniel Koistra. De wedstrijd niet binnen dus te volgen via ifcpf.com. Is dit de muziek van Toto op Radio Spangenburg? En Stop Loving You.

Radio Spannenburg, my muziek van Toto. Dit is Stop Loving You. Dan maar ben we aan van deze editie van het Spannenburg Nice Weekend. Die getankt voor het luisteren. Na je weekend ben we er weer om over uur op sneeuw te morgen. Dadelijk snijdt Nice van 1 uur is het hier voor country folk en rock and roll met Onne van den Berg. Een soort wille den mij. Wil ik daar nog even wiezen op de app van Spannenburg. Die kist vergees del hel je in de App Store en in de Play Store. Hast altijd het Nice en de radio op die telefoon. Mijn naam is Ronald van der Pol. Ik wens je daar een heel noffelijk weekend. Doeg!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll. Je bij RTV Spanburg op de 10e van de 10e 2026. Nou, dat was nu en alweer. Dat gaat de goede kant alweer uit. Nog even, dan hebben we een feestje bij de omroep.
1: Feestje?
0: Weet ik niet. Hé, wie is dat lekker?
1: Feestje?
0: Nou ja, ik mag wat ouder worden deze maand.
1: Dus dan is het jij dan?
0: Nou, misschien ik wel. Het is dus wat hoors. Kunnen we zien misschien of ik wat krijg van de luisteraars? Ik grapje met erbij.
1: Maar ja, luisteraars, de 20ste stuur al een kaart naar de...
0: Och, hebben dat
1: Dr. Hattingerstraat in nummer 12.
0: Hé, dat heb ik er nog net bij zijn.
1: Nee, maar dat zit ik er nog even bij. Dan zat ik weten van de lustra.
0: Ja, nou, dat geloof ik wel. Maar ik ken grote postbus.
1: Ja?
0: Dat komt wel...
1: En de honden de kaarten in?
0: Och, goh, ik heb het u zien. Maar wij begonnen met Hans Venneman. En kent u Hans Venneman?
1: Nee, die ken ik niet. Dat
0: ja, ik ken hem ook. Ik heb een paar keer hem live zien, want hij speelt. En hij zongt in de Colonel Hammonds voor. En dat we vroeger zaten, want die het vrouwen wanneer je bestingend. En Sint-Burg, die namen bij verhoor in de band, die doen helemaal niks. En dan nu heeft er een vijfde man bij, dus hij heet nu Colonel Hammonds 5.
1: Oh.
0: Dat is grappig. En nu heeft hij alle optredens.
1: Hij zegt alle een persoonlijk nummer.
0: Allega heeft een persoonlijke...
1: En wie is nou die man die is nog krijgshuis? Wat voor nummer heeft hij?
0: Ian, maar is dit meeste
1: Ian?
0: Voorgrond.
1: Oh.
0: Is dit meeste voorgrond, hè?
1: Ja.
0: En hij is jong en hij speelt tek in het trio van Sandra van Rijs.
1: En redde dat der nummer 3 of 2? Of Ian?
0: Nou, eigenlijk zit het onder Sandra van Rijs. Maar ik neem aan dat er derde Ian is, ja? Sandra 2.
1: Oh.
0: Dus als Sandra nou jeet... Zijn ik kan het best wijzen dat ze iemand belt zijn en dat ze zeiden, dat is niet wie hier, want mijn naam is dit erbij.
1: Oh.
0: Mooi, spannend, een nice programma en een gezellige snuurt. Bedankt voor je inbreng. Die weer heel fleurig, want dat heb ik eerst ook naar je. Toen ben ik naar de bazaar gegaan, want de luister uit mij, ik weet dat de bazaar in orde. Maar dan ben ik vanmorgen even geweest.
1: Nou, hoe weer
0: het? Oh, het weer heerlijk drak en het weer daar heel goed. Ik heb me draai in het raad bezig geweest. Nou, ik weer hard failliet.
1: Ja, en bij geen prijs?
0: Ja. Gebaksprijzen.
1: Oh.
0: Dus dat is
1: goed. Merken we dat straks, hè?
0: Nee. Merken we straks niet. Want Steven zei, we met het maar één bewaren.
1: Oh,
0: want
1: dat had de schimmel erop komt?
0: Nee. Verdat het op is. Want dan vregen ze een dubbelplak.
1: Tuurlijk.
0: Nee, ja. Maar
1: dat zit al. Ik heb dus geen medie erop. Minder om iets niet. Denk, ja, toen een draaiend radje. Ja. Hebben we misschien aan nog dubbel gebak. Maar dat nee, zoeken. Geen prijs dus.
0: Nee. Dan moet
1: je zelf maar even halen.
0: Als ze even langskomen, op de kost maar even langs en dan kleren. Dat kan ik. Dan, ik heb het nu op een zekere plaats wat koud is.
1: Oh, in de vriezer?
0: Dat ligt niet binnen. Maar in ieder geval, ben je bij het oor? Ja, ben je net even door de bazaar. Die durft naar het vier worden. En de meesten kunnen dat nog niet weten. Of er nog geen willen, dat kennen we wel. Want ze hebben soort prijzen, hebben ze verdrangsraad kleer. En dat ben ik leuke prijzen. En dat ging vanmorgen als een sneltrein vaart. Want die blokjes zijn zo uitverkocht.
1: Okay.
0: Dus ja, ik denk dat straks wel een hege opbrengst docht. Nou, dat ben vooral aan de stand die te spelen voor keepjes als kaarten en van die blommeringen, hoe neemt dat, kransen.
1: Oh ja.
0: En nou, dat is geen nette keep eigenlijk. Dus ik zou zeker wel zeggen van niet stinnen en er even heen.
1: Ja, wie organiseerde het trouwens?
0: Ik denk dat van de Pekans Jerk is.
1: Oh, dacht ik haast.
0: Ja, en de opbrengst zal er ook heen gaan om nooit activiteitenfonds of weet ik ergens. Het gaat wel ergens in, hè, maar waar precies is even mij niet bekend. Maar zo, wij kennen, of ik ben ik benijd straks naar de opbrengst. Dus dan moet ik maar even achterom en dan met je maar eens even erover vertellen hoe ze dat al geregeld en wat ze speel bij jullie en hoe is wat. Ik vind het wel een nice item. Vind je
1: het? Ja, ik heb het in proberen om te krijgen hier.
0: Ja, dat zou het mooi wezen.
1: Dus, dan moest het na een week doen.
0: Want vanmorgen zei ik, ik ben hier al. Ik zei, hoe ligt het op?
1: Nou, wat zijn ze?
0: Nou, zijn is heel mooi. Dan hoop ik dat je wat besteden.
1: Ja.
0: Maar ik kreeg een pen, want die bestaat namelijk, ik woon het hier.
1: 20 jaar. Oh ja, dan ben je de pennen verzamelaar, toch?
0: Ja, nou ja, nou wat minder. Ik heb de meeste pennen of het, maar ja.
1: Dit
0: is een mooie pen. Hij schroeft ik wel even met van tevoren neem een kaartje, mooie namen invullen, want dan kan ik dan prijs. Kan we even terwijl ik nog verschijnen. En dan lopen ze een kaartje in, uit en je krijgt prijs.
1: Oh.
0: De leuk, hè? Ze wil hebben wat te bedacht.
1: Ja, en wat is de prijs dan?
0: Nou, dat ben ik dus ook niet eens keren aan.
1: Voetreis naar Rome?
0: Nou, zoiets.
1: Hmm.
0: Of misschien een penijs kunnen.
1: Ja, om die voetreis te maken.
0: Juist.
1: Ja.
0: Ja. Dan wist het wel.
1: Ja.
0: Mooi, we gaan ook naar leuke muziek daar. Want we hebben heel soort muziek en we hebben een soort informatie. Ja. We beginnen even naar de band Eden. Eden komt uit België, boy. En die dochter het heel goed. Zangeres Karen kan geweldig goed jongen. Dat Jerio in Place That I Call Home. Nou, dan kan ik het wel minjes wijzen. Daarna gaan we naar een nijnummer van Kaylee Rose uit Amerika. Waar singer, songwriter. En ze heeft een nieuwe EP uitlezen ik op Facebook. En dit is een van haar nieuwste nummers, Nebraska. Nou, het zou mij zijn benieuwd hoe die precies hier is. Want toen zit het al weer oors dan hier vanuit de studio. En misschien een jets hetzelfde ik wel, want ik heb zo wel even een berichtje sturen dat RTV Spanberg muziek ik uitsturen. Hmm. Ja. Ze lezen het net of ze gaan het bedellen of woord wat, maar in ieder geval ze kunnen het steeds net krijgen.
1: Nee.
0: Huh? Nou, we beginnen maar met Eden. Zou we dat maar doen?
1: Ja.

0: wat een leuk nummer dit. Van Kelly Rose uit Amerika. Ja, ja, Nebraska. Een heel oornummer. Dan doet ze dat nummer maken. Cheating. En dat we hier gewoon even met de gitaar en met haar stem. Nou, dat is volgens mij een hele beeld geld maar verzinnen. Want dat stond ik in diverse lijsten wat er in Amerika. Heel populair. Ik, heel vaak kwam die voorbij erin op Facebook. Want ja, daar zit ik op. En nou, oh jee, kwam ze weer vaker. Maar ja, misschien komt het ook omdat ik ze volg je.
1: Oh, ze is op Facebook?
0: Ja, en achtervolg je. Ik achtervolg je voor mensen.
1: Nee hoor.
0: Ja, ja, ja. Hij ze volg je net in de gaten. En ik denk, nou, dan ga ik achtervolgen. Dat wel. Dat gaat heel mooi. Trouwens, heb ik naar je luisteraars gekregen. Ja, we krijgen regelmatig nog een vriendschapsverzoek. Dus ik accepteer, hebben we naar je luisteraars. Want dan ben je wel nieuwsgierig. Wat doen we alle keren? Wat doet diegene alle keren?
1: Ja.
0: Wat voor hobby's heeft hij alle keren? Dus dan krijg ik weer automatisch naar je luisteraars. Nou, die heten wij natuurlijk hier van harte welkom bij RTV Spanburg. Nou, dit is het programma Country Folk en Rock'n'Roll. En daarin zit misschien wel jouw idool. Want ja, dat kan samen. Dat je een echte country fan bent of folk of rock'n'roll. En wat wij je draaien. Ik denk, oh, zeggen, nou, dat is toch mooi. Daar ben ik echt veel van. Hoe is het mogelijk? Maar heb ik hier even nooit die keus? Of gaan we naar Niels Update? Of
1: nou, ik wil het samen voorstellen.
0: Ja.
1: Eerst even een nieuwsberichtje nog.
0: Ja.
1: En daarna draai ik een nummer wat erachteraan komt. Maar een toepasselijk nummer. En hij een oornummer, dat is Enrique Iglesias, mijn nieuw nummer. Dat is de zoon van Julio Iglesias uit Spanje.
0: Wat kent u dat goed zeggen? Een Spaanse leshand.
1: Ja, ik heb 3 weken in Chili geweest.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dat weet ik ook nog, want ik kreeg een Chileense kaart vandaag.
1: Ja, dat zo? De koek daar dan net vergaan mij.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik ben geen prijs.
0: Nee.
1: Maar die draaien en dan daarna Niels Update. Maar dat uiterste moment is, heeft toch nog vuurwerk?
0: Vuurwerk? Ik heb wel een pakje lucifers, maar dat is ik vuurwerk. Maar tenminste, ja, kan ik bruiken.
1: Dat kan altijd.
0: Oh nee? Als een dwaasgevol in de fik steek.
1: Ja, Christen die steekvlam kan dan, ja. Dat is het.
0: Ja.
1: Maar dat kost van de week nog inleveren in de windpappunten in Friesland, in Lauwerd en in Heerenveen bij de Ommerin. Nou, en ja, en als dat nou net doet, dan heeft het letter. Kan dat financiële gevolgen hebben.
0: Oh ja?
1: Als ze die pakken, mijn vuurwerk, dan krijg je een bekeuring. Maar dit kon nog anoniem en zonder financiële gevolgen. En Daniel van RTV Spannenburg, die wie op zo'n verzamelpunt bij de Ommerin. En Daniel, is het daar wat drok, heb ik hem vregen.
2: Maar het is op het stuit overdovend stil bij het inleveren. Nou, een maaiwerk van Ommerin die we net op camera, maar wat ze nu vertellen, dat het toch verrassend vol inleveren is van de morgen op het Jerenveen. En ik heel opvallend een soort neetvuurwerk. Wat had u nog liggen?
3: Oh, niet zoveel. Het was over 2 jaar oud. Dus het was het laatste en dat was van stiefzoon. Dus en die is de deur uit. Het zal er toch een keer uit moeten. En er had nou de mogelijkheid voor. En anders moet je het zelf afsteken. Maar ja, dat mag niet meer, hè?

Ja, een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij een nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 van 2026. Ja, we binnen deze week onbeland alweer bij week nummer 41. We komen steeds dichter en dichter bij het einde van 2026. Maar elke week gaan we proberen hier om de update te gaan wat er in Amerika alweer aan het gebeuren is in de wereld van de countrymuziek. Ja, deze week nemen we afscheid van 5 nummers. En dat binnen in ieder geval de nummers Ride the Green Moin, Imagine That. Mumford & Sons featuring Chris Stapleton, mooi heer, Idruit. Cody Johnson, mooi I Want You, Gitteruit. Riley Green, mooi 10 Pairs of Boots, Idruit. En het nummer van Hardy, Eric Church, Morgan Wallen en Tim McGraw, mooi MacArthur, Idruit deze week ik uit. Ja, dan krijgen we daarvoor, we hebben om 2 nieuwe nummers. 3 nummers we waarom in de lijst die jeder in de lijst hebben staan. Dus de re-entries, zoals ze dat in Amerika nemen. En daardoor krijgen we deze week 11 dalers en 21 stijgers. Ja, dan gaan we natuurlijk eventjes in wat er, dus de nummers die we waarom komen in de lijst en de nieuwe nummers op binnenkomen deze week. Ja, dan gaan we naar nummer 50, de hekkensluiter van deze week. Want we waarom in de lijst de nieuwe week absentie is Kane Brown featuring Shania Twain. Mooi Boots, die komen we waarom. Die hadden al 2 weken in de lijst hier. Nou, gong de vorige week uit en deze week binnen ze weer waarom in de lijst te vinden op plek nummer 50. Ja, dan een plekje derboven. Die is van Stella Lefty. Mooi Lean In en Kiss Me. Die wie gong Rickert vorige week. Nou, die komt er deze week direct weer waarom in de lijst op plek nummer 49. Vier weken al jij er in de lijst in. Heeste notering is een 43ste plak. Maar toen gingen ze er even uit. En nu binnen ze dus weer om. Ja, en ik, Cody Johnson, mooi Horseback. Dat durfde nog wel even iets langer voordat hij weer om kwam in de lijst. Maar ik, hij is weer om mooi het nummer Horseback. Heeste notering toen er naar in de lijst kwam, wie plek 41.

Want ja, maar deze week erbij stiet hij nog maar 12 weken in de lijst. Dus ja, hij kwam er naar binnen op plek nummer 41. Gong dan uit. En nou we weer om in de lijst te vinden op plek nummer 47. Kijk, even naar de eerste binnenkomer. De nieuwe binnenkomer van deze week. En die is van Jason Aldean. En Anytime Soon komt binnen op plek nummer 42. Ja, en degene die de klapper van de wicket te pakken heeft, ja, die komt een plakje heger binnen dan Jason Aldean. En die is voor Max Magnone. Maar dan voor, die komt nij binnen op plek nummer 41. En dat betekent dus dat deze week de klapper van de wicket is in de Hot Country Songs Top 50. Ja, dan moeten we natuurlijk zien wat er gaat gebeuren, of is gebeurd eigenlijk, maar ooit zeggen. Wat is er gebeurd in de top 10? Nou ja, er zijn wat nummers blauwe steen. Binnen wat verschouwingen. En dan is natuurlijk de vraag hoe ze de top 3 van deze week eruit. Nou, we gaan eerst naar de nummer 10, de hekkenslukker van de top 10. En die is van Luke Combs, met het nummer By Now. Die stond ook vorige week op 8. Die 12 plekken naar beneden naar plek nummer 10. Is die 33 weken lang in de lijst. En de heeste notering van dit nummer is een 12e plek. Ja, daarboven is Blauwe Steen vergeleken met vorige week. Ella Langley, maar Loving Life Again. Vorige week op Jochen, deze week op Jochen. Heeste notering is die 4e plek. En stiet ik nog maar 28 weken in de lijst. Ja, dan gaan we naar de nummer 8 van deze week. En die had eigenlijk stuivertje wisseld mooi. Luke Combs van vorige week. Want Co Wetzel en Ella Langley met Jaded stond vorige week op plek nummer 10. Gaan we 12 plekken omheen en is dit weer op het plakje wat ik de heerste notering is van het nummer. En het mooiste is ik nog, er staan 8 weken in de lijst. Dus week 8 op nummer 8. Mooi, de heerste notering op plek nummer 8. Is een leuk iets om helle te hebben. Ja, helaas gaat het minder goed met de teamsong van Toy Story 5. Want Taylor Swift mooi I Knew It, I Knew You. Die stond vorige week op 6. Nadat ze vorige week ik kon naar beneden gaan. En deze week giet ze ik alweer naar beneden. Ze had wel 12 weken lang op de eerste plek staan. Dus dat wie ik de heerste notering. Is dit zandje wikkeling in de lijst. Maar helaas, het zakt het nou naar een zonde plak. Ja, een plakje omheen vergeleken met vorige week is dan wel weer voor Ella Langley en Morgan Wallen. My I Can't Love You Anymore van Sois naar Saan. Of van Saan naar Sois. En ik blauwe steen, Ella Langley, Be Her, is blauwe steen. Vergeleken op van vorige week. Want die, wat ik al zei, bloedsteen op plek nummer 4. Heeste notering is dan wel die 12e plak die ze ooit had gehad. En stiet dus ik 33 weken lang in de lijst. Ja, dan hebben we nu de nummer 4 van deze week. Die bloedsteen, vergeleken met vorige week. Morgan Wallen, Last Thing You Need. Ging vorige week van de 50ste plak naar de 4e plak. En deze week bloedt hij dus steen 3 weken lang in de lijst. En bloedsteen op die 4e plak is ik de heeste notering. En dan hebben we Shen, wat er is gebeurd in de top 3 van deze week. Is het weer blauwe steen? Is er weer verschouwingen geweest in de top 3? Nou, laten we snel jaren, want dit is de nummer 3 van deze week. If it was meant-

Ja, Blauwe Steen vergeleken mooi vorige week. Been By Now van Morgan Wallen zit op de derde plak. Nou, vorige week wie dat is ik het geval. Heeft de notering is wel de tweede plak. Dus ja, hij moet eigenlijk weer een plakje omheen om op die bekeerde tweede plak te komen te steken. Mooiste zo wijzen natuurlijk voor de eerste plak. Maar ja, dat moeten we even nou watchen. Het is nou wel de tiende week dat hij in de lijst zit. Maar ja, die tweede plak, daar moet er eigenlijk voor beginnen. Het is een mooi nummer om nooit te luisteren. Maar ja, dan moeten we natuurlijk jaren. Wat is dan deze week de nummer 12 van de lijst van week 41 van de Hot Country Songs, het top 50. Nou, laten we snel jaren wat de nummer 12 van deze week is.

Ja, dit nummer is Blauwe Steen van Stella Lefty en Boston. En ik moet zeggen, hij wordt ik geregeld gedraaid op de Nederlandse radio's. Want ik, Morgan Wannabe by Now, komt wat meer naar voren. Maar ik, Stella Lefty, maar Boston, ik heb zelf van de week ik nog even uit op de radio. Op een Nederlandse radiostation. Dus ja, we gaan meer en meer jaren van de countrymuziek. Uit Amerika boy en Stella Lefty is er ook een van. Maar ja, wie dan ik een van is die vaak op de Nederlandse radio te luisteren is. En deze weekend nog steeds op de eerste plek staat. Nou, al 43 weken, 50 weken lang in de lijst. Dus zo'n weekend had ze net op de eerste plek staan. Maar ja, ze doet het nog steeds goed. Ella Langley met Choosing Texas. Deze week is ze net van die eerste plak uit te slaan. Dus dat betekent dat we weer helemaal gejaren voor deze week van de Hot Country Songs Top 50 uit Amerika, boy. Ja, we moeten volgende week maar weer even zien wat er gaat gebeuren in de lijst van de Hot Country Songs Top 50 van week 42. Ja, deze week in ieder geval net voor te denken uit Nederlandse radio's. Ella Langley en Choosing Texas. Nog een week.

0: En toch bloedt het een heel mooi nummer. En ja, Dollar Tree, Business Thing in Blond, Lustra's. En de voorspelling voor vorige week is Blue Dollar Tree, Verstingen.
1: Dat werd er wel een beetje vervelend, ja.
0: Nee, ik vind het heel mooi. Ik vind het de mooiste muziek, want ze stingen niet in 12 rijen. Nu kan het net zeggen dat het net is, dus.
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Ja, TCT werd het wel wat vervelend, dat is wel weer. Maar
1: Marten wordt wel wat anders.
0: Ja, maar nog even een wachtje.
1: Broer, vroeger mijn carrière in de regels huilen is voor jou te laat. Dat ik weekend had niet op nummer 1 gestaan. Ja. Oh nee, in de top 4, sorry, dat we net altijd op nummer 1 hebben.
0: Dat ja, ik weekend
1: heb. Dan denk je, ja, nou ben ik er ook klaar mee.
0: Ja, en nog een periode.
1: Dit is
0: letter.
1: Wel nummer, dit is wel nummer, dat het voor gelijk had. Dat ben wel vervelende nummers.
0: Nou, dat is zeker weer, ja. Ja, ja, maar deze wil graag 52 weken op nummer 1 hebben.
1: Ja, dat kunnen we wel, maar ja, als dat ik ze is. Ja. Maar hoeveel weken is het nou nummer 1?
0: Nou, al heel lang.
1: Ben je het al kwijt, zeker?
0: Ja, ik ben het al kwijt. Ja. Niels het tas ooit, maar... Ja. Zo goed heb ik net naar luisteren.
1: Nee?
0: Dus, nee, maar ze luisteren dan gewoon naar mij, want ze testen hem Of niet? En misschien had dat dikke invloed erop, waarbij ze hier vaker draaien.
1: Ja, ja, nou ja, iedere keer dat we nummer 1 is, komt er weer voorbij, dat is zo.
0: Ja.
1: En dan ben ik werk wel bij oorstations, die beginnen mee te draaien. Dus ja, het eind is dan net in zicht.
0: Nee, en weet je, dit nummer ik op het repertoire staan, hè?
1: Nou?
0: Het trio Sandra van Rijs.
1: Zo.
0: Die maken dat bekend op Facebook. Wij hebben dat nummer ook op ons repertoire staan. En er binnen dus meer bands of trio's of duo's, die hem ik op het repertoire stingen. Dus het nog populairder, dus ze bloeden worden weken waarin je stingen. Dat komt helemaal goed. Je luistert naar country folk en rock'n'roll, je BRTV Spanburg. En we gingen verder een mooie leuke muziek uit Noord-Brabant, want daar winnen de band Windval. Windval onder leiding van zangeres Linda de Jong. Die kent heel goed van. En de heren die er verder bij binnen, muzikanten, die kennen het ook heel goed, ja, Dennis van. En ze bestingen net nog steeds de band. En al meer dan 50 jaar, hoe is het mogelijk niet, je?
1: 50 jaar?
0: Ja.
1: Ik heb verloren kanaren dan denk.
0: Ja, dat hindert niks. Ik ken ook weer muziek, maatje.
1: Ja, naar de Rolling Stones.
0: Ik bedoel. En deze die het nummer maken Summer Between. En dat is ik van de Tumbleweed zonder woorden. En dat wordt van meerdere bands, want dat zit ik op het diverse repertoire van die mensen. Maar ze hebben zien. Dit nummer, ja, Linda die zong dat mij in een van de bandleden, maar dan weet ik even zijn fenomen niet. Maar dat hindert niks, het is een prachtzong, luister in mijn aandacht en hij zoekt ze. En daarna hebben we duo Two of a Kind en die komen ik uit Noord-Brabant wij. En dat binnen Marco en Wilma en die zongen I Love You. To the moon and back. Nou, dat is gewoon heel eenvoudig. Maar ja, dat komt ik wel weer om. Maar ik denk van, zie je in je letter dan? Dat ik het zou bezien. Want dat is gewoon eenvoudig naar de mannen.
1: Chaffieren dat net?
0: Nou.
1: Nee? Nee, maar ik heb bij de arm, weet je waarom?
0: Ja, maar wie zou je dat mooi rekken?
1: Ja, hoe was het op een fiets?
0: Ken ik?
1: Ja, dan heeft wel even werk.
0: Kent ik met een luchtballon?
1: Nou, ik denk dat hij knapt. Dat er in de atmosfeer de bobben ja, in die lagen dan verbrandt er.
0: Ja, maar dat ben nou een...
1: Maar de fiets ik trouwens.
0: Maar. Oh, dan worden samenstellingen door.
1: De muziek komt.
0: Yes.

0: Wat is hele leuke muziek van Two of a Kind. Marco en Wilma, I love you to the moon and back. Nou, deze boy die heeft vroeger in de band zitten, Renegade. En die kwam te ziek uit Brabant, mooi. En ja, deze boy die ben... ja, die vonden elkaar ik nou zo leuk... dat die binnen bij elkaar blauwt en als duo verder gingen.
1: Mm.
0: Dat is leuk.
1: Ja, heel leuk. Ja,
0: want ik heb nou een cd van die band Renegade. En dat is niet zo op. En dan ben je heel jong. En dan kan je nou nooit gaan als je wat ouder wordt. En dan zie je er heel oors uit. Hè? Maar wel heel leuk.
1: Ja.
0: Ja, ik bedoel het leuk vind. Ze hebben trouwens een hele grote fanclub, wist je dat?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Ja, meer dan 400 leden. Ja,
1: en daar ben je rekening
0: mee. Ja. Ik ben stiekem lid.
1: Dat ben stiekem lid?
0: Ja, ken ik, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat geloof dat ik ben. Nee. Nou, we hadden even over het oor, want in Warken is allerlei muziek, hè?
1: Oh ja?
0: Ja. Die muziek en een hele week al lang. Dat is just in het begin, van 8 tot 11. En dat is van medie, van 3 tot Johan Tolven.
1: Wat voor muziek?
0: Dat is de meeste folkmuziek. En dat zijn artiesten uit binnen- en buitenland. Er is 9 van 10 tot 5, manje van 11 tot 1 en woensje van 11 tot 12. En want dat is dan de strontweek, zat het heet.
1: Oh,
0: is dat
1: de strontreis?
0: Maar die zoutkippen. Ja. Je ziet diverse maritieme activiteiten. Zie zeilvaartcollegeworkum.nl. Daar staat alles op. Want ik heb er net nog op zoomend, maar wel weet ik dat dat er is. En het stiet ik in erop uit in het Sneken Nieuwsblad. Daar stiet het ik in. Nou, dat is dat. Dan gaan we maar even naar muziek uit Tsjechië. Want ja, wij zitten op internet en dan haal ik wel muziek bij. En deze band die komt erbij, Lily of the West, die heeft hier op een heel groot festival. Het is spelen, volgens mij Bob in Friesland, daar ben ik geweest. En er zijn nog veel meer bands, die wat bluegrass-achtig. Nou, dat had dit wel wat van. En Lily of the West, dat is de hoofdvrouw, om dat zo even te zeggen. Dat is Lily de Drumeva. Is het een mooi naam, Drumeva.
1: Ja.
0: En die kan geweldig goed zingen. En die muzikanten, nou, die doet het heel goed met spelen, let me samen zeggen. Je hebt het nummer The Orphan Girl. Dan ga ik luisteren naar The Ennis Sisters. Dat zijn 3 vrolijke dames. Ze komen er steeds bij. En ze brengen van mij het nummer Out from St. Leonards. Met het nou eigenlijk precies hoe je dat ben ik dan net achter. Want die dames zijn zo griezelig mooi jongen. Dus ik ben helemaal onder invloed. Ja. Maar ik ben eerst maar even naar Lily of the West.
1: En daarna hebben we het nice van 12 uur.
0: Oké.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik, Mik, Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Brouw rond. Goeie met je luisteraars, dat ik van harte welkom bij deel 2. Van country, folk en rock and roll, je bij RTV Spanberg. Ja, ja. En wij begonnen met de Birds en Mr. Spaceman. Ja, vriend, ik heb Mr. Tambourine Man draait. Ik denk, nou, dat ken je Mr. Spaceman. Ik wil achterom, want dan is het een duo. Zo kan je dat ik beschermen. Want het ben meesters, hè, Mr. Ja, komt helemaal goed. We gaan even met je verder met leuke muziek. Yo, Jert de Litten. En we hebben nog wat info. Ja, trouwens, Ayo zegt ze nou, heb ik wat door Christ? Ja, wij hebben vanmiddag trouwens een opening van Christshow. Ja, dat is mijn leuke activiteit. En vanmiddag van nou 1 uur tot 4 uur. En dan heb ik het door de Intratuin in Emmeloord.
1: Oh ja, dat heb ik lezen. Ik zei al van de week. Ik zei, moest het zijn. Ik zei, nou hebben we al Christ. Winkels ben al Christshows.
0: Ja, shows. En dit is de tune. Ik ben er ooit eens geweest, maar dat is een prachtig.
1: Ja, ik ben er ook al geweest. Ja. Maar toen weet ik haast Christ.
0: Ja, maar net in oktober. Ja, maar dit is ook een haast Christ.
1: Ah, kom op.
0: Ja.
1: Sinterklaas in een Andiës.
0: Nee, we hebben het eerst
1: gekregen. Dan heb je niet alleen dat van mij dit al in de winkel.
0: Ja, ik bedoel al. Ja. Het komt al steeds jeder. Nou ja, dat maakt het denk net zo vol uit.
1: Maar ja, daar ben ik bij. Die het hele jaar de krietbeam staan.
0: Ik? Ja.
1: Zo had een kristplaatje draaien.
0: Nou, mooi van mij. Ja. Ik heb er geen probleem mee.
1: De zilveren ster even.
0: De zilveren ster?
1: Ja.
0: Oh, van wie je die?
1: Francisca en de Ronaldo's.
0: Oh, nou, dat mag je haast wel even. Maar in ieder geval, de Intratuin die staat aan de Espelerweg 11-1. Stiet hier. Ja. Maar dat met de mensen wel even weten. En de info staat allemaal op intratuin.nl. Dus dat, ja, daar zit alle informatie wel op. En hier staat ik nabij, kom genieten van een sfeervolle kerst high tea. Oh, dat is ik leuk. Nou, daar hebben we het maar niet te horen, want... maar trouwens, misschien is het ik wel eens leuk om ergens... wat er zo'n grote Christshow is... om daar een live programma bij te doen.
1: Ja, nou.
0: Is dat ik wat? Gisteren
1: ja,
0: mee?
1: Maar ik doe net mooi.
0: Nou, waarom doe je net nee, mooi? Nee. Dat is Christ, man.
1: Oh, dat zou misschien wel kennen. Herkennen ze me ook niet?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nou, dat verklaar ik niet wel als...
1: Gisteren in de klas.
0: Nee, als hulp.
1: Of hulp...
0: Van de Christman.
1: Christman?
0: Ja. Hulp. Als hulp van de Christman.
1: Ja. Nou, doe het een Christ en Sinterklaas in. Nou, ik als Christman en doe als Sinterklaas.
0: Ken ik?
1: Ja.
0: Dan zei ze wat hoor. Maar ik ben net zo groot. Dan zei ze nou...
1: Nee, maar dat hoort ik net. Groot, maar dit is een mini Sinterklaas.
0: Ja. Nou, we gaan maar gauw naar je Weimar van der Werf. Kan dat doe je wel?
1: Ja, hoor. Daar ben ik ben ooit eens bij. Een van die beide mannen moest ik gezin niet meer.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En had het slagen?
1: Ze hebben wel opdracht, jongen, ja.
0: Ja. Maar in ieder geval, ze had er. Ik wil eens even oor, want ze had
1: moet ik gezien?
0: Nou, wie weet. Ze had de Lietse dingen.
1: Oh, de Lietse dingen, ja.
0: Lietse gezien.
1: Ja, misschien weer dan een Lietse nazorg.
0: Nazorg, ja. Maar in ieder geval, ze maakt je hele leuke muziek. En ze hebben al een PSD's uit. Dus Tim Reven, dat je het weet.
1: Ja, ik heet een cd van die man, want toen heb ik een cd mooi gekregen.
0: Ah.
1: Ja, dat ik zei, ja.
0: Wie dat de eerste of wie dat de tweede cd?
1: Een van de eerste. Maar toen ging hij zo beter met de tweede.
0: Ja.
1: En zo deze weer een beetje overdatum, maar het zou wel toch dat ik en hij wel mij.
0: Nou, daar had er gelijk in. Ja. Maar dan draaien we dem maar wat van. Lietse dingen.
1: Ja, Lietse dingen.
0: En dan hadden we Turbo schrijven van Elisabeth Hoop. Die hebben vlindweken hebben die even wat vragen gesteld. Het ze even een knap antwoord op jou. Ik ben wat tevreden met het interview, doe ik.
1: Ja, hoor, hè?
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook al een nooit luisteren voor de luisteraars. Dat ze dat wat wij wel jaren hebben meest. Maar je hebt op je uitzending gemist. Datum van Flint Wieken erbij. Waar de oren. En dan kan je dat naar hem. Waarom luister je? Nou, in ieder geval, Elisabeth Hoop komt voorbij. My Ride the Miles. En dat is dus Turbo Skip nou voor deze week. En nou, wat ik. Have a night.

0: En dat is een hele mooie turbo-ski. En ja, hij is van Elizabeth Hope en Wright Miles. En Elizabeth Hope had ik een orennaam, want dit is haar pseudoniem.
1: Wat is haar orennaam?
0: En dat is Esther Boersema.
1: Esther Boersema, net ja. Boersema, maar Boersema.
0: Ja. Wat ik trok rekenen.
1: Zijn we kappen net, of is nog kappen?
0: Kapster, ja, ze heeft een eigen kapsel aan.
1: Ja.
0: Maar ze is jong niet dat ze ter wereld zo'n kapen is.
1: Nee.
0: Ik zou vragen, maar ze dat niet.
1: Nee, dat ben ik maar niet, want dan krijg je ook een vreemde.
0: Nee, helemaal niet. Ik zou het ken best wijzen dat het een nieuwe luisteraars oplevert.
1: Ja, mijn golvend kapsel.
0: Ja, nou ja, ik raak golven in hier.
1: Ja, en ze zitten zwaaien en te swingen op dat nummer.
0: Ja.
1: Ja?
0: Nou, dat
1: verknipt ze haar een keer?
0: Nee, dat doet ze niet.
1: Je knipt ze een stuk van de eer af?
0: Nee. Zij is heel serieus. ze is maar in muziek ook heel serieus.
1: Oh ja, jongen, verdedig je haar maar even goed.
0: Nee, maar dat is weer. Ze had het ik hoor John en Nienke hand.
1: Ja.
0: Van
1: ja,
0: Neil Music.
1: Ket je
0: ja. Ja, en daar wist ik serieus mee, want die ging het op een planken lezen. Ja. Nou, zij wordt graag uitbrengen. Maar dat is, ja, dit is gewoon voltreffer.
1: Ja.
0: Hè? Zo bij dit keer nemen. Maar wij nou country folk en rock and roll. Zie je dit programma bij dat aan de klok van 3. Nou, we gaan even naar die keus.
1: Ja, nou ja, de voltreffer serieus. Even een minder serieus momentje in country folk. Ja, nu is het ook Christmerken. Nou ja, dan moet ik toch even op inspelen. De zilveren ster, ik heb kleerstingen. Hij komt voorbij van Siska en de Ronaldo's, Den I, Mees en Vlinder. Tot morgen. Dat vind ik persoonlijk wel heel mooi. Het is net een heel erg uptempo, maar ik net een te langzaam nummer. Ik vind het een mooi nummer. Jij maar even. Ik weet niet of jij met manjes bent, maar in ieder geval eerst even de zilveren ster. We zijn vast de eerste die hem draaien voor de Christ.
0: Nou, zeker.

0: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lulke van Ommen.
1: De kwaliteit op dit moment is juist zo'n tredje graan verspreid door de provincie. En die temperaturen die zal er nog wel wat oprinnen. Maar ja, volle meer dan dit zal het ik net worden. En dat komt allemaal door die buien die eraan zitten te komen. Van de morgen hebben we nog links en rechts dus wat te zinnen. Maar ja, in de rin van de morgen ontstaat steeds meer buien. En bewolking zal dan ik steeds meer de oerhaan krijgen. Bij een ijzeren westelijke winger in het kwik. Roem het medioer op naar 12 tot 14 graden. En nou, zee is het echt onstuimig, maar een krachtige tot hudde wien. En als we naar vermiddels zeggen, ja, dan zit het waarbeeld er wisselvallig uit en jestachtig uit. Dat kan ik wel stellen. Talrijke buien trekken door de provincie, waarbij het meeste, als we in de Nederlands zeggen, het meeste toch echt voor u voor het lijn is. Tijdens een actieve bui kan er heel veel ruimwetter vallen en bovendien ik tonger voorkomen tussen de buien terug, is er dan wel weer wat zinnen mogelijk. Maar het wordt dan een graad of 14 en dat is het dan ik. Verder speelt het in Westmien een belangrijke rol, want deze is matig boppen uw provincie tot krachtig aan de kust. En vooral in het kust- en watergebied ben we tijdens de buien mogelijk zwieren wie zit mogelijk voor zo'n 75 of 80 km per uur. Jong dan.

0: 50 on zee. Het Collet Oude is een graad of 8. En ja, in het kustenwaardgebied zal het iets warmer bloeien. Maar zo'n graad of 12. Dan morgen, ja, we hebben rekening houden met echt intensieve buien. Daar kunnen we even tonger bij zitten, windschitten, volle ruimwetter in het kwartiertje. Ja, het is gewoon ja, weer een wierte bedoeling, jestachtig. Tussen buien terug weer kans op wat zinnen. De west, dat noordwestenwind, die zwakt voor geleidelijk hou. Dan zijn 12 of 3 bevaar, boppen laan en dan een windkracht 5 on zee. De temperatuur loopt tussen de 11 en de 13 graden. Want een beetje wordt het oer al een stuk rustiger en minder wierd. Er kan nog een enkele bui voorkomen, maar volle vaker is het droeg, maar geregeld de zinnen erbij. De westelijke wind neemt verder aan en zwakt op matig. En nou, ja, in de kustwaardgebied bloedt een vrij krachtige windsteen. De middentemperatuur loopt tussen de 13 en de 15 graden, maar als het even ruimt is het natuurlijk wel wat frisser. Hiermee luidt het kwik natuurlijk iets onder het langjarige gemiddelde, want 15 of 16 graden is gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Montjoen neemt de buien iets verder oud en wordt het op volle plakken droeger. Met opklaringen bij een verder oudnemende wien wordt het, ja, wordt het snel kouder. Maar jongen tot 11 graden roen 8 uren. En mond de nacht dan binnen de opklaringen daalt het kwik zelfs naar zijn 4 graden zit in de provincie. De meeste plakken is het droeg en de wind is ook al zwak van kracht. Menje dan, menje is van ruin of buien. Geen sprake, het wordt een vriendelijke dag. Maar een mix van wolken en zinnige perioden. De matige wind draait naar het zuiden en je neemt wordt zachtere lucht aan vier. De temperatuur stijgt denk ik naar zo'n 15 graden dus. En in menje tune neemt de wolken en volgen vanuit het westen een pip buien. Tiesje krijgen we volle bewolking te maken en komt het tot een lichte ruim bui. Links en rechts, de zuidwestenwind waait matig boppen laan en vrij krachtig onder de kust. Het is wel een stuk zachter dan voorgaande dagen, want de maximaal is het tussen de 16 en de 19 graden. Wij proberen profiteren we van rustig, droeg en mogelijk ik vrijzinnig naaien waar. De zin is geregeld en de trek enkele wolkenvelden voorbij. Geleidelijk stroomt vrij warme lucht door de provincie, waardoor het behoorlijk zacht wordt, maar is een 18 of 19 graden. De dagen en je er licht wisselvallig uit, maar soms een bui, maar is soms ik langere droege perioden mijn zinnen. Eerst is het nog behoorlijk zacht, maar vanaf volgend weekend liep de temperatuur een daling in te zetten. Koud wordt het nog net, maar mooi oedaai is het zo'n 15 graden. Maar ja, de daling die zet er dan wel even in. Eerst de komende twee dagen, juut en morgen, dan is er nog serieus kans op onwaar. En er is ik plakken weer serieus volle ruimwetter volle ken. Ik denk dat er juut op en morgen in totaal, als we naar morgen doen, de ruimwetter sleetje, wel eens dat 70 mm aan wetter vallen kan wijzen op bepaalde plakken. Ja, het is een wierte bedoeling en echt yes. Ontnaar wieken.
1: Ja, nou, de ruimte die worden weer aardevuld, denk ik zo.
2: Ja, dat is zeker weer, ja. Nou, dat hindert ik niks. Ja. Nee, ben ik wel, ben ik wel wetter noren. Toen ja, ben een ries droeg.
1: De natuur, die, dus, die heeft er wel verlet van.
2: Nou, zeker weten.
1: En de muis, die is al een heel soort van loon nou.
2: Ja.
1: Dus dat is al die rare sla. Ze zitten nu midden in de bietencampagne.
2: Ja, daar heb ik maar rekening mee houden. Ja. Want als de dikke met vies binnen, nou, dan wist het wel.
1: Ja.
2: Dan, is, dan ben ik ook let.
1: Ja.
2: Huh?
1: Zeker. Ja.
2: Nou, in ieder geval, wij hebben het er mooi te doen. En dit is nu momenteel droeg, zo ook naar buiten. Dus met haast maar eens even zien wat we weer doen. We gaan eerst even naar Ans Muldersdag. En die komt uit Helmond. Boy. En ja, dit is een nummer dat het op een live optreden. Het soort dingen te mij thuis die wordt, want ik vond het wel leuk. Jaren. The Coat of Many Colors, oftewel de regenboogmantel. En ja, nou, die laten we eens even jaren. We zien even wat, hoe het dieren klinkt. En daarna hebben we een kwart nummer van Johanna's Mountain Boys. Ja, die zijn in Holland Got Talent. En ik word zuur, ik word er niet recht uitkomen. Wat voor stijl dat is. Enzovoort. Maar ze het nummer hier, let in het publiek, dat we wel laaiend enthousiast. Want ze zijn niet fans, maar om derheen. Dat is ook bluegrass muziek. En Johanna, die heet van achternaam Hamstra. En die had ik al in verschillende bands. Had ze een banjo spelen wist.
1: Ze komen uit Grijns, toch?
2: Ja, onder woorden uit de strootklinkers. Nee, dat Johanna, die zit, die

0: En dat de Bob in Friesland, volgens mij.
1: Oh, ik met de band uit Grijns kwam.
0: Oh, dat zou kennen. Want ik ben er nou net helemaal achter wie die band mensen al binnen. Die naam die hek dan net. Dus daar ging ik even achter om. Maar ik denk, we kennen de mensen wel even jaren letten. Leuke bluegrass muziek van Johannes Mountain Boys. En daarna gaan we even naar Cecile Garden. Die zit momenteel in Australië. Of ze studeert, of ze is een topdreden. Want zij is zo op tour. En volgens mij is ze nou jood op tour gingend. Ze had een stuk op 8 of 10 optredens achter elkaar aan in West-Australië. En ik belette die ene laatste nummer van haar jaar, The Man on the Tram. Want misschien is ze ik wel met de tram onderwijs. Je weet het, ik ben nooit. Maar ja.
1: Die tram rijden meestal in steden, toch?
0: Ja, maar ja, het zijn toerdochten. Dat is denk ik, ik meestal in steden.
1: Ja, dat is ik zo, ja. Dus, ik denk dat ze nou hard erbij zit, want het is nou nacht, hè?
0: Dat misschien wel, ja. Maar ja, ze zag je direct was wat trouw, hè? Als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, daarom zit ik. Ik denk dat ze haast op zijn.
0: Ja, dat zou ik wel kennen. Maar ja, wij letten nog wel even een nummer van een jaar voordat ze een flat gaat. De man op de trein. We gaan eerst even naar Hans Mulders.

0: En dit is een hele mooie song van Cecile Gardens. Momenteel weer in Australië en mijn tour bezig. The Man on the Tram. Dit nummer kwam voorbij. En over keer draai we haar nice song waar jullie zien in country folk en rock and roll. Even een mooie deeling. Morgen midje, er trouwens een zang midje in hier in het Vredeshuis. En dat begint om 11 treinen. En morgen juni is er een zangtjeest in de kerken van Wickel om 11:08. En de organist is Dirk Koenen en de dominee Jan de Boer. En de we zongen uit diverse bundels. Dus even dat je dat alle gebied bieden. En ze even zien, ik heb ik nog een hele oren info. En dat is, je ziet een partnershow. En dat is die 13 oktober. Wist u dat ik collega, dat is in Dwarf Friesland, in Expo Hal in Lauwet.
1: Nee, maar niks zo bekend, joh.
0: Oh, ze zijn friends. En dat ben onder andere, daar ben ik artiesten bij. Daar ben ik al een keer, hinder shows om samen te zeggen. De familieshows die hier tijdens in Dwarf Friesland. Maar daar ben ik artiesten, zoals Samuel Welton. En Jesse Drent en Britt Dekker, Rick, die dacht ik een show. Maar,
1: die heeft een prijs, hè? Maar,
0: ja. En die, maar liedje hinders
1: lopen. Maar wat weet ik waar van?
0: Ja, ik weet van prijs ook, maar ik weet zijn we net hoe het ziet. Fena Ramos is er en je ziet ik nou bij een duo die is stapelgek. Nou, heeft u dat nou van je?
1: Duo is stapelgek.
0: Ja, stapelgek duo. DJ duo ziet je. Dus dan ben ik maf, of niet? Nou, ja. Ik denk net als dat ze niemand kennen, maar in ieder geval. Indoor Friesland presenteert de meest fantastische paardenshow van Nederland voor jong en oud. Dat zit hier zo in mijn info.
1: Ja, want het is bezig, had ik het hier zo show.
0: Bezig? Nou al?
1: Ja, voor de hele week al. Van juster oude, 9 oktober tot 16 oktober.
0: Nou, dat zit net in mijn info.
1: Nee.
0: Nou, hoe ken je dat dan allemaal?
1: Dat zit op die info van mijn laptop.
0: Oh, je ziet meer tickets en info www.indoorfriesland.frl. Dat zit bij mij, maar er zit verder niks bij. Ja, en alleen nog deze dinsdag 13 oktober 2026.
1: Nou ja, je ziet het in Nederland, ziet het van Jochen tot en met Santje in oktober in, geheel in het teken van het Indoor Friesland. Oh, de 44e editie van het paardensportevenement van Friesland.
0: Ja.
1: En weer op de agenda staat topsport, unieke pistes, hoefjes, vormen. Ach, er is van alles te beleven. Horses, friends en familieshows, in ouderwetse sfeer, gezelligheid, een hele beleving.
0: Ja.
1: Dus dat zal ik wel in verband met de squalvakanties werden.
0: Dat denk ik, ja. Want dus ik ga het weer een natuurweek, hè? Ja. Is dat, of is dat deze week? Nee, hoor.
1: Snijden is er een komende snijden. Nou snijden net, na snijden over de week. Is er weer op Manege Harig. Is er weer zijn merken, natuurmerken.
0: Oké. Okay. Nou, dat heb ik de vorige week nog wel even.
1: Dat zal de afsluiting worden van de
0: ja, dat zou
1: vakantie wezen.
0: Ja.
1: En ja, nou, er is een heel programma, Juster.
0: Wat wie er Juster?
1: Ja, Juster, al je competities. Nou, dat is net relevant meer.
0: Nee.
1: Hoort net over te hebben.
0: Nee.
1: Dat is al je geweest.
0: En Juwert?
1: En Juwert? Nou, even zien dat hij. Oh, hier, daar is het inderdaad.
0: Het spectaculairste.
1: Ja, nog even competitie, finale indoor, van Ponies Club, nou ja, wat hebben we nog meer? Smeltour, sponsors in erbij.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, mensen die te geïnteresseerd zijn, ik een beter zelf maar eventjes op een site van Expo of Indoor Friesland.
0: Oké,
1: even in Google zetten, dan kan je dat vanzelf wel.
0: We gaan snel even naar weer een nummer van Nina Lien. Heb je het gekregen, een nummer? Komt ze bij mij een nummer?
1: Ja, dit is soms weer een eentje van, want ze zo'n EP uitbrengen, toch?
0: Ja, dat zou ik net wel. Maar ja, ze had ik weer ideeën, heb ik van haar begrepen, maar van een complete CD. Wat ze nou precies had, dat weet ik net. Dus
1: misschien
0: dit
1: een voorloper, wel?
0: Ja, maar ik zal wel in contact met je opnemen. Zit ik misschien wat duidelijker wezen. Ja. Was nou weer je eerste lijst uitbrengen?
1: Ja, maar dit lag het uit voor een interview.
0: Nou, daarom. Ja, dat was ik wel, dus dat is geen probleem. Maar ze had nou een song over een heks maken. De Witch Song. Nou, dat ze mij benaaien. Als ze die kant uit
1: op een bezemsteen?
0: Ja.
1: Nou, ik heb een keer een hek gezien op een bezemsteel.
0: Ja.
1: En die wie, ja, die zit in een boom.
0: En toen?
1: Ja, die honden.
0: Dat ken het.
1: Ja.
0: Nee, dan is ze er al van.
1: Nee, ze is er net al van. Ik heb er een foto van. Maar dat is een kamperen, Jolien. Dat had je ergens bij Leusden.
0: Bij Leusden?
1: We waren daar aan het fietsen.
0: Ja.
1: En toen kwam ik een BM'tje in. En dat is toen een heks met een bezemsteel. Het zat in een BM.
0: Mogelijk alleen.
1: Nou, ik zei, die had net goeie tjoen.
0: Nee, dat is zeker net goeie tjoen.
1: Nee, maar dit is echt zaak. Ik heb een foto.
0: Oké. Okay. Misschien had niet alleen dat tjoen, dan had ze daar zo. Maar.
1: Ja, ik zal het zien als ik die foto vind. En dan zal ik het even door los me net.
0: Ik loop alles wat zo is.
1: Of ik met hem op je oren telefoon hebben.
0: Ja.
1: Ja, in ieder geval.
0: Oké, okay, en dan daarachter heb ik weer wat nice. Ja, ik ben hier aan het speuren. En ik kwam Casey en die Etta Boys zien. En dat weer een hele grote folkband. Waar zij zo'n mensen. En ik was een stuk of drie dames bij. Maar ze kon heel mooi zingen. Dat Jerry in Little Bluebird. Maar eerst Nina Lynn.

0: Ja, hele mooie muziek van Casey en die Etta Boys. En de Little Bluebird, die kwam erbij. En dat is pure bluegrass, muziek in country, folk en rock en roll. Drie horen hebben friske songs en vier horen hebben de herhaling van die Duitse slager. En Lederhosenparade, en die is gepresenteerd. Dus zeker even naar je luisteraars, dan ben je helemaal op de hoogte van de slagers. En trouwens, ik kan je wel even een tip mooi, Jan, want ik lees dat er is morgen Fernsehgarten voor televisie en die is voor de voor ZDF volgens mij. En er is, dus komen Laura en Mark en Amber in.
1: Oh,
0: dus Laura, mijn haar zus Amber en Mark. En volgens mij hebben die ook een prijs woont of zo, wat ik... En trouwens, er is er nog een heel country gebeuren in Jesterijn. Is dat ik er ook gekregen?
1: Nee.
0: Ja, in, dat zit Country in the Barn. En dat is bij Café Bersma. En dan begint je om 8 uur, duurt het jouw twaan. En de band die optreedt is Little Montana, Connected, Gerard Bierman, dat is een goede zanger trouwens, Leona en Audrey Lee en Howdy High, Arjan Plat. Nee, die kennen we wel. De, van de Plat-familie, van de Cats. Ik denk, ja, de tribute, ja. En het Mississippi Country Band.
1: Oh, nou, dan moeten we daar maar even heen.
0: Tickets aan de deur. Nog even iets heel leuks. Dat is first night in media 8 november. Dus het is nog even een handje fut. Dan is er leuke folkmuziek in de train hier in Balk. En dat begint om 3 uur. En dit treden op de Publiners. Nou, die heb ik nog nooit meer.
1: Nee.
0: Maar nog leuker is de Tagong even niks. Je kan het dus zagen. Ja. Nou, zeker even in jouw agenda zitten.
1: Vol is vol.
0: Ja. Nou, bedankt voor het luisteren.
1: Ja.
0: We wensen jou een heel goed weekend. En nou het laatste beurt van mijn collega aan het jou.
1: Ik rij even 2 nummers. De meeste de laatste die zullen het hele dag voorbij komen. De laatste is Boas. Nee, Friese jongen die heeft een plaat gebracht. My World. En maar eerst geven we een jongetje in het zand. Maar Isaac Hayes en The Team from Shaft. Een hele goed weekend. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Gewoon Friesk, non-stop.

auto bel, de laatste meters naar ons huis. Rin ik door de stille streeten. En zij is altijd haast om mij lang, ja, yeah, tot dochter.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boeteland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade met Anton und Anton.
0: Radio Spannenburg.
3: Van Elisabeth Hoop is de Turbo Schijner.

0: Turbeschijfje op Radio Spannenburg. En dat is Elisabeth Hope en Ride the Miles. Van de morgen bekendmaking in de gezellige Sneutemoon. En luister aan, een hele goede middag. Welkom bij die Deutsche Slager und Lederhosenparade. En we horen Anton die er ook weer. Goedemiddag, Anton.
1: Ja, goedemiddag, hoor Anton. Goedemiddag, luisteraars. Ik namens mij van harte welkom bij die Deutsche Slager und Lederhosenparade. En dit weer een hele leuke turboschijf van Elisabeth Hope. Ride the Mile betekent ze volle als 3 kilometer. Dus het kan betekenen, je zet het zo wat optreden. En ze moet daarom een soort rijden. Of ze heeft een vriend en die wint ergens in Limburg. En dan moet ze van hem en ik een heel soort scoft rijden voordat ze er is.
0: Ja, dat ken al ik. Again. Misschien gaat het ook wel samen op.
1: Ken ik nog wel.
0: Ja, een soort optreden. Ja. En een vriend of een vijand. Een heel soort kilometer verderop. Met z'n ene moet. Ken, Wol, hier.
1: Ja.
0: Nou, nog een klein Duitse muziek. Hier op Ruijs, Spannenburg.
1: Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat vinden wij mooi. En ik heb hier een uitzag van Peggy Maarts. Kerst in de Wol.
0: Peggy Maarts,
1: die vroeger die al heel bekend in de Santa regering. Maar als ze nou zoals dan denkt, nou die is ik wel dikke Santa.
0: Oh, zo, ja.
1: Misschien een nou wel.
0: Ja, Peggy Maarts, ja. Meer wat te dagen.
1: Ja, en die heeft nou een nummer maken met Olly P.
0: Oh.
1: Wist wat hij heeft volgens mij zijn petje op of zo?
0: Ja.
1: Ik geloof dat Olly P is.
0: En, dat is die DJ, hè?
1: Ja, yes, precies. Ja. En die heeft een nummer maken wat hit. Met 17 had man nog dromen. Nou, dat is weer, maar volgens mij is dat nummer ik van oren artiesten. En dat ben zijn hier maar komen omdat de vorige, die had een hit met hand, dan was zijn thee.
0: Ja, en wanneer deze uitkomt?
1: Nou, die staat op een cd van 2024, van niet meer wie de zondag, want die krijgt Oscar.
0: Heeft die krijgt Oscar.
1: Ja, ik denk, vult mijn nummer draaien.
0: Nou, dan is er wel vrij recentelijk dan, is er van vorig jaar.
1: Dat denk ik ook wel. Ja. Nou, dan kunnen we wel maar komen.
0: Ja. Nou, dan hebben we een nummer van Beatrice Eagle hier. Dat is het nieuwe nummer. Het is wat rustig, begint wat rustig. Zeit zum Heiko. Maar eerst even een piggyback.

0: ze komt uit Zwitserland en dat is Petri Diegli en Zum Heiko. Zum Heiko, dat is Harald de Nijster.
1: Nou, die heet helemaal goed, maar ze rustig functioneert. Nou, ik ben niet.
0: Begin even, en niet last even.
1: Nah.
0: Ja, nee, net niet eens. Mooi.
1: Ik vind hem wel heel mooi.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nou, daar gaat het om.
1: Ja, een prima combinatie qua stem en qua muziek. Ik zorg even in de gids voor Joenen, voor de BDR. Dat hebben we leuk spul. Ze hebben een kwartier uur 8. Legendarisch stiekje bij, legendair. Weer feiern ABBA en ihre hits. Nou, dat is heel leuk.
0: ABBA hits.
1: Ja, kwartier uur 8 tot kwartier voor 10. En daarna is het wel leuk. Dan is nog een keer legendarisch onze muziekerinnen van Hildegard Knef bis Helene Fischer. En dat duurt maar langs dat het hier hoort te hebben. En dan komt er nog een legendarische, een zeitreizen met Riccardo Simonetti.
0: Wie dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ten heeft mijn buurman die het was.
0: Oh.
1: Maar in ieder geval, nee.
0: Weet je niet de vroegere buurman?
1: Nee, die ken ik niet. Dus het is wel leuk, Sien, op de WDR. Je hoort bij dat net zo van. Nou, zo haast ik een besnaai, Sien. Wat er wat leuks is. Maar we gaan eerst even naar Kafila. Dat is die donkere zangeres. En die kwam samen in het Nijs. In die Giovanni Sarella show. Wist je dat nog?
0: Ja, dat weet ik nog. Ja. Ja, die hier een huwelijksaanzoek hebben. Vorige keer ik al eens even nog aan.
1: Een huwelijksaanzoek? Nou nee, dat niet direct. Ze mocht direct een nummer zingen. Ja. Want ze was achtergrondzangeres. En dan mocht ze zelf een nummer zingen. Van...
0: dan ben ik in de war, ja.
1: Van,
0: ik weet niet of ik iets weer mij huwelijksaanzoek. Maar dan is dat nooit niet.
1: Ja, dat is nooit niet. Ja. Deze die hier al een vriend... misschien ben ze ondertussen niet vertrouwd. Want ze zijn er allebei de zaak verliefd uit. Maar ja, zij mocht een versjes jongen van, hoe heet die dame, ik alweer. En daar zongen ze zelf wel eens wat van. Maar dan mocht het dus voor het publiek. Nou, en toen dat gebeurt weer.
0: En wie weer dat ik alweer, hè?
1: Ja, dus ja. Ik even...
0: Ik weet het niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ja, dat kan je aan zijn samen in het zitten. Een hele bekende zangeres, Tina Turner. Ja, we kennen voor ze bij ze.
0: Ja, Tina Turner zeker.
1: Dat zou wel kennen, maar dat weet ik zelf uit mij. Maar in ieder geval, ze heeft nou ook een Duits nummer maken, nog eenmaal verrukt. En dat bedoelt ze, toen ze een heel jonger wie en nou, toen wie ze helemaal verliefd en achter. Toen mochten er meer dingen dan dat nou mooi.
0: Ja, ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Maar bij mij maakt nou ik mooi, hè?
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat is te goed.
1: Nou, dat wil ik niet beweren, maar ik ben net zo streng.
0: Oh, nee.
1: Dan wel. Doe me strenger als mij.
0: Ja, oh ja, is dat zo? Doet meer leid. Nou,
1: ja?
0: Dat is het volgende. Dat nummer wat naar haar komt, dat is van Early Dean Johnson. Maar eerst even een kaffila aan.

0: Top Me Light van Earl Dean Johnson, Jeroen Bruijs van Amber. Een beetje wat een Elvis sound, vond ik wat.
1: Ja, echt, ja, het had wat een Bauke sound.
0: Bauke, ja, Bauke. Maar Bauke liet ik wel een soort op.
1: Ze liet jolliger
0: op dinges, Elvis.
1: Ja, ze liet jolliger wel wat op elkaar. Ik liet ik wel wat op die, hè?
0: Nee, dat is, hè?
1: Ja.
0: Qua stem of qua uiterlijk?
1: De beide. Beide wel wat.
0: Ja, dat wordt net door orde.
1: Nee, dat heb ik beter net
0: waar. Ja, maar toch even voor dat ieder bloed.
1: Ja, het doet meer leid, hè, maar als die song goed beluisterd is, hij meende het net zo erg.
0: Nee, meende het net?
1: Nee, hij zong dat heel stellig. Oh. Dus hij meende dat net zo heel erg. De meeste komt dat wat op mij.
0: Dat is stellig dood, dan denk ik dat ze het wel meende. Maar had ze een beetje wat mijn aarzeling komen.
1: Ja, zit er wel wat in.
0: Oké.
1: Ik zou even naar Moan, dat is 9. Dat dit jaar deed, ja, dat is nou eigenlijk niks meer, hè, want ja, je bent bij de zondag zit er net. En die is opgehouden en dan zullen we even naar de ZDF. En ja, daar hebben we verder gaten tolle woorden, tof dat twaar. Nou, dat ik opgehouden, maar wat schetst mijn verbazing? Ze komen me toch nooit te weten waarom. En dan ben ze on tour. Fernsehgarten on tour. Tussen 12 en 12.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch heel leuk. Ik ben benijd wat ze nou binnen. En wat voor spultjes dat ze doen. Ik vind wel wat een te volle spultjes dat ze dat doen.
0: Ja?
1: Te weinig muziek. Dus ik zal er eens in een mailtje in sturen. Heb je dat mailadres? Ik? Want dan sta ik er even...
0: Nee, maar stel in Google hier.
1: In Google hier.
0: Ja, dat lijkt mijn beste dag.
1: Ja. Er wordt inderdaad maar bemoeien.
0: Nee, ik wil er net maar bemoeien.
1: Nee.
0: Wist ik wil geen keer kerst.
1: Nou.
0: Dat is beter misschien dan naar de televisie zien. Dat is nou snijden, maar 11 oktober. Dan is de Zangerlust Jouweren, die organiseert op snijden te wonen een vogeltje merken.
1: Oh ja,
0: dat is... Waar volière vogels kocht en verkocht kunnen worden.
1: Ja.
0: Ja, en daar ben ik handelaar nog mee, mijn vogelvoer. En benodigdheden. Dus er is ik zangzaad.
1: Ja, er is ik zangzaad. Maar wij meteen net maar. Ik heb een jodelie.
0: Ja.
1: Is dat ik jodelzaad?
0: Ja, jodelzaad. Dat is dat van een gemengde kanarievoer.
1: Ja. Oh, dat is dat. Wanneer is dat?
0: Dat is 11 oktober.
1: 11.
0: Van Jochen tot Jouwertal. Dat is de Maas.
1: Ja, oké.
0: En dat is bij Zwimfen in Jouweren.
1: Zwimfen?
0: Ja, dat is de zeewaard draaien in Jouweren.
1: Ja, ja, ik weet wel wat Zwimfen is.
0: Nou, daar kun je dan vogeltjes verkeepje of keepje. Ja. Of gewoon even zien.
1: Ja.
0: Hè?
1: Nou, dat ligt mij wel goed aan. We gaan even naar Brenholz Lustrien. En die toch een nummer wat heet Een Sommer Wie Damals. En dat zit ik weer op die cd van 2024. Dus ik vrij recent.
0: Ja. Ja, en daarna hebben we een nummer van Alexander Rier. Ja, nooit van je, maar nee. Hij heeft een nummer gebracht die Smetterlingen sint

Ja, de Smetteling en de Vlinders, die binnen we erom. Maar voor mij is het nummer eigenlijk meer geschikt voor de maaitiet. Want dan komen de Vlinders weer en de meeste Vlinders.

0: is de hier een oude fout, omdat het nou juist is.
1: Dat is
0: ik weer. Vergis ik me dan nou in.
1: Dat is wel weer, maar er zijn ook van die typisch donkere vlinders.
0: Oh, die pas je aan bij de, het aantal oeren daar ligt.
1: Ik denk dat het gewoon jestvlinders
0: zijn. Oh, ben het nou. Oh, wat erg.
1: Tenminste, dat betek ik zo, maar ja. Maar die is ook naar wol. Ik zou net meer die schoenmakertjes en die witte vlinders, die is ook niet meer.
0: Nee, die is ook niet meer.
1: Nee, vind ik wel jammer, want ik maak er was altijd graag even naar Sien. Ik probeer die zien dat ze bij mij komen op een hand, maar dat was er niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik zou betekenen dat de zandtoon nog even net zit. Ja, ik weet niet wat die vlinders denken, maar...
0: Hè? Nee, maar ja, je kan net volle denken, zo'n grote holle heet er net.
1: Nee, dat is wel weer. Maar ja, je weet het nooit.
0: Nee, de jaarsvakantie is er ook weer aan te komen. En dan, dat betekent dat het woudelijke maal. Maar de lemmer weer een paar dagen iepen is. Zoals onder oren op 13, 14 en 15 oktober. Dan draait het woudelijke maal weer tijdens de oefendraaidagen weer onder stoom. Dan is er weer een opleiding voor bedieningspersoneel.
1: Oh.
0: Ja, om, ja, de woudelijke maal is er om... bij heeg wetter, om het overtollige wetter weer uit te voeren.
1: Ja, ben je zelf wel geweest?
0: Nee, ik ben er nog nooit geweest.
1: Ja, ik ben er al twee keer geweest. Maar het is wel heel interessant. Het is echt van het oude spul.
0: Ja.
1: Hè, wat er draait en wat in werking is. Maar het, ik geloof ook wel dat het een goede opleiding voor hem is. Want dan moet je net even een hendeltje verkeerd om lukken.
0: Nee, en ja, daar moet je er ook feeling voor hebben. Hè?
1: Ik?
0: Ja, nou, op die drie dagen dat het publiek weer welkom is, is het iepen van jouw helven tot vier voeren.
1: Oké.
0: Dan kun je het bedrijf in, of het gemaal in bedrijf beleven.
1: Ja. We gaan even naar Jamelie Steinta, die bent in Klagenvoort. En die heeft een droomleven. Of de wolpen Duits Träumerleben. En ze dacht dat heel goed, want ze liet hij me eens zien op Facebook. Ik weet niet dat het van u komt, want dat ken ik samen. Maar ze liet hebben het me eens zien.
0: Ja, nou, wie weet wat het bijdraagt, dit programma.
1: Nou, ik denk wel dat het wat bijdraagt. Want er zijn toch mensen die te wennen aan luisteren. Waarbij je even een seintje deed, ja, wat ze draait worden. Oh, ze vindt het in de regel wel mooi. Ben ik wel die reageren niet. Maar Meli heeft al reageerd.
0: Oké, nou dat is mooi.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, de nieuwe nummer van San Fernando. De binnen de Golden Fumtje. En dat is weer ombracht door Rob Wels. Dat is de plugger van de San Fernando. Maar eerst even, hoe heet ze? Mel.
1: Meli Stein.

0: Ja, dat is San Fernando hier op Radio Spannenburg in die Duitse slager rond Lederhozen praten. Leuk dan, Brausten binnen.
1: Nou, zeker weten, maar dit weer een heel leuk nummer.
0: Ja.
1: Jongen, ik krok van systeem. Ik denk, wat mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat ben ik weer ergens aan het denken.
1: Ja, maar ik zit er nou aan het denken. Maar ja, dat... zoveel tijd heb ik niet meer aan het denken. Ik wil om even wat meer naar te denken van... wat eventueel zo'n nummer ik weer eens ken. Of van wie.
0: Ja, dat is... we hebben er wel even tijd om even uit te schemeren. Dat bewaren we even van een keer.
1: Juist, precies. We gaan even naar Katrien en Peter... En Sierra Madre del Sur. En dat nummer, dat is ik van Shantikoorn. Die gebruiken dat tegen heel soort. Maar deze beide, die wien ik in die Giovanni Sarella show. Dat wie toen buiten door. Wist je dat nog? Heel groot stadion, wie je dat?
0: Ja.
1: En toen ze dit nummer zong, toen wien iedereen die hier alle keren een lampje aan. En dat weer heel mooi, want dat weer jongens, denk ik, wel wat leid. En hoor als de jongen afzien dat het donker weer en dat toen de heel mooi dat ze alle gasten aan kerst kon hier.
0: Ja, kerst kan het lachen van de telefoon.
1: Oh, ja, precies. Dat weer heel mooi. Dus ik denk dat nummer met maar even jaarlid, Katrien en Peter.
0: Katrien en Peter, nou, die ouderen binnen dan stiert Lianne Hegeman, die stiert een kleer, maar de vraag, was het ook bij me bloeien?

0: Ja, dat weer Liane Hegeman, Jeroen Pruijs van den Brug. Maar ja, hoe heet er dat nummer?
1: Nou, ik wilde dat bij me beloofd. Maar ja, ja, ik kreeg wel de indruk van want ze zong het nog net, maar ze hebben alle overtuiging. Dus ik denk dat haar vriend eigenlijk verder in de woe. En dat ze daarom die song maakt. Ik wil graag dat ze er bij me beloofd.
0: Oh, oké. Okay.
1: Zo zou het wel.
0: Nou, misschien wel, joh.
1: Dan ben ik net vol vertrouwen. Nee, we moeten er maar naar reden.
0: Ja, nou, dat is best een rare fantasie, Rijk. Dus je hebt klok dat... Ja, het einde nadert alweer van dit oerke.
1: Ja, ja, dat deed je vlug.
0: We zijn achterwaar, het was een hele plaat van hem.
1: Ja, nou oké. Okay. Dan beginnen we met Marlena Milowik. Milowik, ik weet niet precies hoe we het uitspreken.
0: Milowik.
1: En die bent in de buurt van Aken. En ze zit momenteel goed vier hier op het podium. En ze heeft mijn luisteraar 100.000 streams.
0: Zo.
1: Dus dat gaat heel goed. Ze heeft een heel soort humor in haar songs. En haar song ben ik heel melodieus. En ze is ook nog boerin. En ze mag graag accordeon speel je is jongen, dus het smoordrok. Ik mag je optreden. Ze weer weer op een Oktoberfest. Zeg ik op Facebook. Dus de business had kind in Duitsland. En was dat ik wat jeder met die Oktoberfeest. Want het was kind er net opstaan. Op het in hier al. Nee, dat was meer kan doen.
0: Nee, maar staan er nog filmpjes op?
1: Ja, van optredens.
0: Oh, dat zal dat kennen. Want het is oude ronde tongetje weer krijgen in oktober.
1: Ja.
0: Nou, en als het over het in september is, jongen, er zat vast wel filmpjes van vorige keer. Weet je wel.
1: Ja, dat doe ik. En, maar ja, maak het ik niks, dat weer volle bak te hebben. Dus
0: ze kennen je feest uit vooruit, maatje.
1: Nou.
0: Ja, voor televisie wel.
1: Ja, voor televisie wel.
0: Ja.
1: En hij had alles opgenomen.
0: Ja.
1: Maar er zit een nummer, kus mich, ich erb den hof. Dat betekent ze volle als kus mij, ik erf de boerderij.
0: Oh.
1: Nou, dat is helemaal, daar zoek ik wat van willen.
0: Ja. Ja, oud boer worden was de meest.
1: Ja, nou ja, ze kennen mij een heel soort leren, want zij is een boerin. Nou, we letten het nummer bij.
0: Ja, en daarna hebben we een nummer van Annemarie Zimmerman. En die heeft het die gevoelen van Letzernacht. Ja, die zal vast mooi geweest zijn. Allee, bedankt voor het luisteren. Tot nog een keer. Hoi.
1: Ja, bedankt. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat het was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: op zaterdag met Classics DJ Seats.
1: Nou, dat was het alweer wat het uurtje Goud van Hout op zaterdag betreft hier bij Radio Spannenburg. Nee. Nou, zo zou het kunnen beginnen als je in ieder geval bij het einde begint. Dus nee hoor, we zijn er nog 50 minuten lang met al die leuke hits van gisteren en eergisteren. We begonnen met Darcy en de Pins uit de jaren 80. Het liedje heette Starting at the End, vandaar dus die spraakverwarring. En nu door met een van de grootste artiesten aller tijden. Ken je hem nog? David Bowie.

Ik weet niet hoe het met jullie is hoor, maar als ik deze plaat hoor, krijg ik altijd zin in een colaatje. For the very first time, je hoorde Robin Beck. Een oude nummer 1 hits uit de jaren 80. En dan blijven we bij de jaren 80 en 90. Zal de hoofdmoot zijn, denk ik, van deze aflevering van Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. Met nu de muziek van Robbie Williams. Let me entertain you.

Aan het begin van de jaren 80, Anika, ze zou slechts één hit scoren in de Nederlandse hitparades, maar dat was dit Japans getinte Japanese boy. Even iets heel anders. Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. We zijn er iedere zaterdag tussen 5 en 6 met nu muziek van Erasure. If you change all-

Ja, dat waren er weer twee in Goud van Oud op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. Leftside uit Volendam, echte oude kraker uit de jaren 70 zelfs. Nummer 1 in Zuid-Amerika, Like a Locomotion. En daarvoor de remake van het aloude baby comeback van The Equals. Ditmaal in de reggae-uitvoering van Mr. Pato Banton. Nou, tijd voor iets bombastisch. Buikende drums, schillende gitaren. Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that.

Heerlijk, toch dat gitaartje van Nile Rodgers van Chic. Dinerus scoorde er een hit mee in de jaren 80. Je hoorde het in Goud van Hout op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. Upside Down. And Dizzy Does It Make Me. Dat was een heel ander liedje, jawel. Nederlandstalige popmuziek. Dit is Clouseau. En ze zingen Passie.

0: 80s en 90s in Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. Je hoorde Loverboy van Billy Ocean. En daarvoor hoorde je een van die mooie platen van Koen en Chris Wouters, de mannen van Clouseau, zongen over passie. En dat de passie soms voorbij is. En ja, dat is heel jammer. Maar dan is maar te hopen dat je verder kunt als vrienden.
1: Dat
0: is de mooiste oplossing. Hè? Wat dat betreft, het lukt niet altijd, maar gewoon je best even doen. En dan gaat dat vast en zeker goed komen. Goedemiddag, mocht je net hebben ingeschakeld. Je bent redelijk laat, maar toch van harte welkom bij Goud van Hout op zaterdag. Hier bij Radio Spannenburg. Ik heb nog een mooie voor je van Brian Ferry uit de jaren 80. Hij heet Don't Stop the Dance.

0: DJ Seats.
1: Don't Stop the Dance, zong Brian Ferry. Maar helaas, Brian, we trekken de stekker eruit. Tenminste, wat betreft deze aflevering van Goud van Hout op zaterdag. Het zit er alweer op. Het is bijna 6 uur. Zo meteen nieuws en weer. En daarna gaan we uiteraard gewoon door met de programma's van Radio Spannenburg. Ik dank je wel voor het luisteren. Met je prettige voortzetting van deze zaterdagmiddag. / zaterdagavond. Prettig weekend, prettige werkweek. En we zien elkaar aanstaande zaterdag even na de klok van 5 uur... voor een nieuwe aflevering van Goud van Hout op zaterdag. Bye bye, hou je bij en de groeten!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijm om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Receiving transmission.
3: Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.
4: Stay a while and listen.

Corrie Amos, mooi winter. En ik denk dat is wel even een hele toepasselijke plaat. Want als het nou naar buiten is, dan liet het nou toch echt wel dat het mooie waar voorbij is. En dat we nou toch richting de winter gaan. Misschien nog wel heel rustig gewoon. Maar gelukkig, komende weekend wordt het wel mooi waar. Waarom dat ze is, dat vertel ik je straks. En daarvoor heb ik een speciale gast in de studio. En ja, let op als je dan gewoon bidden en de vanuit gaan. Want in principe is dat al min of meer beloofd door de waarheids. Dat het sneeuw mooi waar wordt. Hoe dat zit, dat jij hem dus verderop in het programma. Maar wat we in ieder geval nog vol hebben, is sowieso een top 500. We hebben een back-to-back en ik heb zelfs keuzestress. Want ik heb gewoon de mogelijkheden voor meerdere back-to-backs. Dus daar moet ik straks nog even een keuze-emotie. En misschien let ik mijn gasten ik wel even daarin mooi denken. Dus ja, het komt goed en ik natuurlijk helemaal goed. Game Nice is momenteel even wat rustiger. Dus dat skip ik van de Jon even. Dat weet ik nou al. Want we gaan drok genoeg krijgen, maar de formulier neer de wol. We zitten in Singapore en daar hebben we natuurlijk ook weer een sprinter V-coin. Dus de sprintkwalificatie, de sprintrace en de kwalificatie is feest. Daar kunnen we het straks nog even in oren hebben. En ja, dan gaat het er gauw ik alweer richting de Jochen Oeren, waarbij we dan nog tijd hebben voor een stuiterplaat. En dan is het programma weer voorbij. Dus ja, was erbij wijzen. Blue absoluut luisteren, want anders dan is het samen dan weer Jochen Oeren.

0: Ja, en naar de Gorilla's is het tijd voor even heel wat anders. Want wij hebben binnenkort hier een heel leuk evenement hier in Zuidwest-Friesland, om het samen te zeggen. En daarvoor heb ik een gast in de studio, die komt even uit de doeken van wat er ook gebeuren gaat. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb PNV Kalien hekken stiekem ik al eens wat promotie van maken, dus de oplettende luisteraar, die weet misschien al waar het ook gaat. Maar ik zou zeggen, want ik schakel even over in het Nederlands. Nou, dat is vrij uitzonderlijk in dit programma, maar we doen het gewoon. En een heel hartelijk welkom, Marcel.
1: Hallo, daar zijn we weer.
0: Ja, nou, vorige keer was dat natuurlijk met Boonripper.
1: Klopt.
0: En ook
1: klopt.
0: In combinatie met bier.
1: Met bier, ja.
0: En nou is... Ik denk wel dat we jou al haast een bierspecialist kunnen noemen.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja, dat bedoel ik niet alleen vanwege het opdrinken. Want ik denk dat ik dan ook wel redelijk specialist ben inmiddels. Ja, maar ook in het brouwen ben je natuurlijk ook heel druk mee bezig. Maar ook in het organiseren van leuke dingen inmiddels.
1: Ja. Nou moet ik wel zeggen, dit is een idee van Brasserie Rijsterbos en mijzelf. Want wij komen daar op de proeverijen. Op de bierproeverijen, altijd leuk. Nou, dat weet jij ook. Jij bent er ook altijd. En Els van Brasserie Rijsterbos, die kwam met het idee van... kunnen wij de handen ineens slaan en een bierfestival organiseren?
0: Kijk.
1: Nou ja, dat is mijn antwoord natuurlijk meteen ja.
0: Ja.
1: En dat hebben we dus ook gedaan. Dus volgende week, zaterdag 17 oktober... gaat Brouwers in het Bos plaatsvinden.
0: Nou, dat is een hele interessante.
1: Ja.
0: En nou moet ik ook eerlijk zeggen, ik ben er straks ook vrijwilliger natuurlijk. Dus
1: klopt.
0: Ja, ik heb stiekem al wat insight information. En
1: ja.
0: het wordt gewoon heel leuk. En zoals jij het liet zien op de Weer-app...
1: Ja.
0: Krijgen we er ook nog mooi weer bij.
1: Want... de weergoden zijn ons goed gezind. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus ja, we gaan er wat van maken. En het is wel, als dit goed uitpakt, dan hebben we volgend jaar een uitdaging dat we groter gaan. Dus het is nu echt kijken hoe het uitpakt hier in Zuidwest-Friesland.
0: Ja.
1: We zitten in ieder geval goed, omdat de olifantenparade ook natuurlijk is.
0: Ja.
1: En je zit in de herfstvakantie. Dus ik verwacht dat het goed gaat komen.
0: Ja. Nou ja, we houden jullie nog even in spanning. Wat er allemaal precies gaat gebeuren natuurlijk met de hele bierfestival. Want daar gaan we zo meteen nog even verder over praten. En het mooie is, nou, bij Speaker Hut zijn we altijd vrij gezellig. En wij vinden ook altijd, als jij dan muziek hebt, wat zou je dan graag willen horen? Dus we hebben ook even wat muziek voor jou.
1: Ja, klopt. Ik ben eind augustus ben ik naar Alkmaar geweest. En ik ben daar omver geblazen door Internal Bleeding. Dat wil ik graag met de luisteraars delen. Dus de radio mag

Cardigans, Erase and Rewind, hier bij Speaker Hut. En wij gaan nog even via de mooie Brouwers in het Bos, want dat is iets waar we heel veel zin in hebben. Ja, we hadden al wat teasers gegeven. Nou, we hebben al verteld dat het er is.

0: geloof ik, vroeger.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dat zal de mensen genoeg zeggen dan.
1: Ik denk dat dat ook wel helpt, ja. Ja.
0: Ja. De brouwerijen die daar gaan komen. Delirium, de welbekende. Ja. Milky Road Brewery. Nordic Brewing. Taste of the Wolf. Beatles Bier. En Bokker Bier. Nou, we hebben Delirium. Die staat behoorlijk achter ons met sponsoring. En die heeft gezorgd voor hele mooie proefglazen. Die iedereen ook mag houden na afloop van dit evenement.
1: Dat is helemaal natuurlijk leuk. Ja, is het nou een collector's item?
0: Het is een, ja, wat, het is een prachtig glas. En we hebben het zo gedaan. Eigenlijk als je aankomt. Voor €5 koop je dat glas. Je mag het glas houden. En dan ga je gewoon naar de brouwers toe. En dan kan je bij de brouwers zeggen wat je wilt drinken. En daar bij de brouwers kan je met pin of contant betalen. En dan ga je lekker genieten van een lekker biertje naar keuze.
1: Kijk,
0: er is een behoorlijke range bieren gaan er komen. Want het is natuurlijk herfst. We gaan richting de winter. Dus het worden best wel zware beukers die aangeboden worden.
1: Ja.
0: Quadruppel, stouts, noordporters. Ja, noem het maar op. Maar het wordt heerlijk. Dat kan ik je wel zeggen.
1: Ja, nou, je benoemde al even dat van de olifantjes. Nou komt dat heel toevallig mooi uit. Want er staat ook al een half roze olifant of drie kwart roze olifant. Ja. En Delirium is dus ook van het roze olifantje.
0: Het roze olifantje, ja.
1: En volgens mij zag ik hem ook al opgeblazen staan.
0: Ik ben er nog niet langs gereden. Dan zal ik dat dinsdag zien.
1: Ja, maar volgens mij staat hij er al. Dus
0: ik ben benieuwd. Ja,
1: het is sowieso een hele mooie combinatie wat dat betreft. Ja. Het past gewoon heel goed bij het thema van de olifantjes inderdaad. Absoluut. Ik weet niet tot wanneer die nog in Gaasterland staan. Maar mochten de mensen, want dat zie je ook wel dat ze vanuit die route wat volgen. Nou, dan komen ze ook toevallig. Ja. Bij Brasserie de Rijs de Bos.
0: Klopt, ja. We staan voor de brasserie. Gaat alles plaatsvinden. Ja. Het is ook buiten. Dus daarom is het mooi dat het weer goed is. En tegen de avond natuurlijk de vuurkorven gaan naar buiten. Maar wij hebben natuurlijk ook aan het eten gedacht. Slagerij Wierda uit Heeg. Die komt met een vark aan het spit. Met een appeltje in zijn mond. Ik denk, ja, we moeten een beetje naar de Asterix en Obelix tijd gaan natuurlijk. Met ook natuurlijk hamburgers en worsten. En we hebben Frederik Visserman, de palingroker uit Heeg. En die komt ook verse paling roken.
1: Nou ja, dat is wel echt wat er ook bij past.
0: Ja.
1: Ik heb er nog zin in trouwens. Ik begin heel moeilijk te krijgen wat dat even te zijn.
0: Ja. Het wordt echt.
1: Die brouwers.
0: Ja.
1: Zijn het ook brouwers die uit de buurt komen? Of?
0: Nee. Zoals Milky Road, die komt uit Zeeland.
1: Ja.
0: Helemaal uit Zeeland.
1: Oh, dat is best wel een eentje weg, ja.
0: Bokker Bier uit Urk.
1: Ja.
0: Nou, en de rest komt een beetje uit Taste of the Wolf. Komt er richting Zwolle vandaan.
1: Okay.
0: Daar ben ik ook trouwens heel benieuwd naar. Want het is ook het zijn wat kleinere brouwerijen. Maar wel heel speciaal. Ze brengen wel elke keer wat lekkers uit.
1: Ja.
0: Dus er is echt, daar ben ik echt benieuwd naast. Nou, Nordic Brewing komt uit Burgum. Daar ben ik zelf ook onderdeel van. Dus het is best wel. Delirium is ook wel leuk om te vermelden. Er komen twee nieuwe bieren van Delirium op de tap. Bij Brasserie Rijs de Bos.
1: Oh, is dat die combinatie met die Carolus?
0: Nee, die niet. Nee, maar er komen wel twee nieuwe bieren op de tap. Waaronder ook een bokbier van Delirium. En dat is ook een primeur eigenlijk. Ja. Dus wij zelf gaan natuurlijk ook een hoop proeven.
1: Ja, alleen wij pas na die tijd, denk ik.
0: Na de tijd.
1: Wordt de vrijwilligers zijn een beetje lastig. Ja, dat gaat wel heel soepeltjes.
0: Ja, nee. Maar we zorgen eerst dat iedereen in de watten gelegd wordt. En na afloop gaan we zelf natuurlijk ook even proeven.
1: Ja, want ik denk dat ik sowieso bij alle brouwerijen ook even vanuit hun assortiment even een of twee flesjes ga proberen in te slaan. Ja. Want dat is. Los van dat het gewoon lekker is. Ja. Het is ook gewoon altijd leuk om wat lokale brouwerijen te supporten.
0: Klopt.
1: Dat is uiteindelijk wat je hier ook mee doet.
0: Ja.
1: Bewust voor gekozen waarschijnlijk om geen grote brouwerijen erbij te pakken. Behalve dan Delirium. Ja, we moeten toch een sponsor hebben.
0: Ja, nou, kijk, Delirium werkt natuurlijk al samen met Brasserie Rijs de Bos.
1: Ja.
0: En dan is het dan heb je het natuurlijk een voordeel als we die erbij kunnen halen.
1: Ja.
0: En dan sluit de rest gewoon aan. En Brasserie Rijs de Bos zal ook de borrelplanken verzorgen.
1: Kijk.
0: Dus er wordt overal goed voor gezorgd. Dus ja.
1: We hebben er zin in.
0: Ja, absoluut.
1: Maar jij had ook nog wat meer muziek klaarstaan in je lijst.

0: geweest. Ja. Dus wat mij betreft doen we nog eventje van jouw playlist.
1: Nou, ik ga begin december ga ik naar Censor. Dus, en dat is al een all-time favorite van mij. Want toen ik klein was, ben ik al een keer heb ik ze live gezien. En ik ga het nou weer meemaken. En ze hebben pas een nieuwe cd uitgebracht. En hier een nummer van.

boekcontact kun je speaker Rut een post uitsturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Ja, en als dat op bieren oorkomt, dan ruiten we gewoon net uit praten. Dan kunnen we oren oortrokken en oren van genieten. En jaren, maanden, neem het allemaal maar. Maar bij dat bierfestival kunnen we ook nog wel even... Soms vergeet ik even dat ik weer even terug naar het Nederlands moet omschakelen. Maar dan kunnen we ook nog even kijken van wat voor speciale bieren zijn er eigenlijk allemaal? Want je had het al even heel vlug bedoeld.
1: Ja. Kijk, weet je, het leuke is, Beatlesbier die verwerkt insecten in het brouwproces.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus die nemen een aparte trippel mee. Nou, dat is natuurlijk voor de smaak.
0: Ja.
1: En Nordic Brewing, dat weet ik zeker al, dat worden zware bieren, stouts, porters, zwaar, donker, ja. Zwaar bier. En Milky Road. Ik weet wel dat die al een paar sours hebben. Dus een paar milkshake-achtige ja. bieren. Dus het wordt echt heel verschillend wat er aangeboden wordt. Er zullen dubbels vers van de tappen geschonken worden. Je kan alle kanten op.
0: Ja.
1: Dus dat is wel leuk.
0: Wat je zegt al van de tap. Zijn er ook brouwers die ook echt... Dat je daar flesjes kunt kopen?
1: Klopt.
0: Of?
1: Klopt, nou... Het is zowel fles wordt er geschonken als tap. En
0: okay.
1: Kijk, de voorkeur gaat natuurlijk uit tap, want het is altijd lekker.
0: Ja.
1: En er is geen limiet gesteld aan de brouwers van je mag maar 4 bieren meenemen. Het wordt
0: 4 bieren in 4 soorten bieren.
1: 4 soorten, maar het gaan er meer worden per brouwerij.
0: Oh, dat is alleen
1: nog
0: maar leuker.
1: Nou ja, daarom. Dat het gewoon lekker proeven wordt en gewoon lekker genieten. Dat is het belangrijkste. En wat kunnen we er meer over vertellen? Het is zaterdag 17 oktober, volgende week zaterdag bij
0: dus
1: Brasserie Rijsterbos. Ja, het is snel. Maar het loopt goed op de socials, een hoop positieve reacties. Dus we gaan er wat van maken. En parkeren volop, voldoende. En ook voor de fietsen, want ik neem aan dat er ook een hoop mensen op de fiets of lopend komen.
0: Is over het algemeen met zulke feestje wel verstandig?
1: Ik denk het wel. Dus wat kunnen we er meer over vertellen? Het is gewoon, we gaan kijken hoe dit gaat lopen en loopt het prima. Ja, dan wordt het volgend jaar natuurlijk groter aangepakt.
0: Ja.
1: Daar gaan we wel, daar willen we wel naartoe als het gaat lukken.
0: Ja. Nou, dat zou wel mooi zijn.
1: Ja.
0: In dat geval, Marcel, ik wil je heel erg bedanken.
1: Helemaal goed.
0: Heel veel succes volgende week. Ook namens
1: dank
0: jezelf
1: je wel.
0: Natuurlijk, want
1: dank
0: ik ben
1: je wel.
0: Zelf natuurlijk ook bij. En ik heb nog een plaat voor je klaarstaan.
1: Ja, en sowieso, ik kom graag weer terug om alles te vertellen hoe het gelopen is, het bierfestival.
0: Oh, dat is ook altijd leuk.
1: Dat is wel leuk. En we gaan gewoon afsluiten met Ice-T en Bodycount.
2: '94, body count still in the house. They did everything they could do to take us out. But like any good monster, that just made us stronger. You see, they don't like us and they don't like you, the body count fans. 'Cause they know we stand for 3 things.

Jewish. Born Latino.

prayer. Hope that someone is out there

0: dat is het wat betreft het verhaal van Marcel. Toch wel een beetje dieet voor vandaag. Ik wil jou heel erg bedanken dat je er even bij was vanavond.
1: Helemaal goed. Helemaal en, goed. Graag gedaan.
0: Nou ja, hopelijk hebben we dit mooie wat promotie kunnen geven. En zwaaien we jou daarmee uit.
1: Nou, helemaal goed. Nou, dan, stoppen we ermee. En we gaan naar huis. Ik ben er klaar mee. En weet je wat? Ik voor alle luisteraars nog even dak eraf met Downset.
0: Oh, ja. Dan zeg je wat. Ik heb het nog niet eens klaargezet.
1: Volgend jaar in de Open Poort, voormalig Bolwerk, komt Downset. Dus dit is vast een voorproefje.
0: Ja, ik moet hem nog heel even snel klaarzetten. Want ik was zo gezellig met jou aan het kletsen. En dan moet ik ook nog even kijken welke plaat dat was. Wat een mooie voorbereiding weer, hè?
1: Ah, kan gebeuren. Maakt helemaal niet uit.
0: Nou, ik heb hem in ieder geval gevonden, want volgens mij was dat deze plaat, Together, klopt dat?
1: Klopt, klopt.
0: Kijk, dan gaan we daarmee afsluiten. Marcel, heel erg bedankt.
1: Helemaal goed.
0: En laten we er volgende week een heel mooi feestje van maken.
1: Absoluut, en nog een fijne uitzending.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd aan de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: I knew you would find your way back here.
3: Dit was Spiekerhut.
4: Wat ben je dan voor knapjes?

Writing on the Wall. En welkom in oeren nummer 12 van Speaker Rut. Want ja, Salette is het alweer. En werd het eerste oeren vooral in de tekenstoel van Brouwers in het Bos. Geef maar nou, ik toch weer even wat reguliere denkjes. Want we ronden in ieder geval een back-to-back, een top 400 en formulierenhuis. En natuurlijk als het einde een stutterplaat. En ik kan je wel vertellen dat de top 400 is echt... Maar dan ik echt een oude plaat. Ik heb het net maar net kunnen controleren. Maar het zou me niks verbazen dat haast een van de oudste platen is die een hele lijst dieet. Daar heb je hem straks meer over. Maar we gaan eerst even naar je van Clooney samen met Chris Lake. Paradise!

uit voor wat voor de miljonairs. En het hele circus is Delstrutsen in Singapore. Nou ja, dat loopt relatief dicht bij Maleisië. En Bottas die toch van, hey, dit ik eens even gezond van. Of wat dan ik maar, ik ken het ook wel op een fiets van. Dus Bottas het oude ronde wieken. Dik voor jou een heel 100 kilometer fiets van Maleisië naar Singapore. En dan moeten we bij net Vietten. Dat is net even sociëren. Want het is daar vrij warm. Luchtvochtigheid is heeg. Maar goed, hij had het rijden. En hij drinkt weer gewoon bij. En daar had het ook wel eens een beetje boven. Want ja, dat de Cadillacs die steen altijd standaard stevig achterhoor. Nou ja, dat is nou ik zo. Want in ieder geval bij de sprintkwalificatie ging het net volle beter. En stond is ik aardig achterom. De enige die verder achterom stond weer Carlos Sainz. Maar dat kwam meer omdat er geen goeie tiert hier. Want ons zien bij de Williamson wel, of bij de Cadillacs wel helemaal achterom stond. Dus ja, ze dogen mooi, maar daar houdt het op dit moment ik nog mee op. En voor de sprintkwalificatie wie Max de snelste, George Russell, de tweede, Charles Leclerc, treden. En nou ja, zou ik hier nog wel even terugkeren, nou net al erop leppelen, want dan wordt het los een lijstje van oplepelen. Want we hebben natuurlijk nog de sprintrace hebben we al hand en we hebben de gewone kwalificatie hand, dus het binnen nogal wat lijstjes momenteel. Wat ik er ook bij vertellen kan, is dat Russell, die stiert helemaal achteraan. En dan heb ik het vooral over de race zelf. Want het motorcomponent vervolgens werd toch hij nou wel een straf pakken moet. En dat had natuurlijk mijn vorige week te maatje dat hij uitvoelde. Dat ja, die motor is net, hoe zeggen ze dat? Ik kan best wel zijn dat de motor er dood, maar die moet nog onderzocht worden. Dus ja, op dit moment moet er gewoon wel even een straf pakken. Want ja, het gewoon naar je motor nog. Nou, over Russell Sprutsen die in de sprintrace zelf, die begon natuurlijk vrij verjit, want de voorweer er even een, nou ja, traditionele hoosbui of hoe ze maar nemen was. Maar in ieder geval, het had goed rond, de monsoon is daar wel lekker ondergang. En daar toch weer net de sprint quali, maar de sprint race. Ik al even wat vertraagd. Maar ja, op een gegeven moment Google Wolf van start. En George Russell die hel al vrij snel Max Verstappen in. Want die hier best wel weer een beroerde start. Maar die crashte even letter in de muur op. Werd trogen er een safety car weer en alles en zo. En ja, Max pakte daar mooi weer de leiding in de sprint race. En het heb ik net meer oudsteerd eigenlijk. Dus wat dat betreft, hij heeft hem won en daar ben 8 punten erbij. En daarbij is er inmiddels ik Norris voorbij. Want Norris en Piastri zien ik nog even een momentje in de sprintrace. En dat kostte zelfs Piastri zelfs de race. En Norris die kon daar mooi nog in een puntje binnen halen. Maar bij de McLaren-coureurs die kwam McCoy nog even in. En ja, daar vinden ze natuurlijk bij McLaren zelf ook wel wat van. Maar dan moesten ze eerst nog helemaal geen niks voor zeggen. Want ik bij de persconferenties wie ze er eerst even net. Ze moesten het waarschijnlijk eerst intern weer even oplossen om het samen te zeggen. Nou ja, daarna hier we van beetje de kwalificatie. Die we ietsje later, omdat de sprintrace ik ietsje later weer dan, nou ja, de mut minimaal 3 horen tussen zetten. Dus de gewone kwalificatiescode automatisch. Ik al even wat op. En denk heb ik zeggen dat we best wel weer een enerverende kwalificatie. Nou, denk ik al even wat jipper op in. Want Ijack Hadjar, die heeft problemen met de auto. Dus die had geen tierdel zetten. Dus die stier achterom. Dus helaas. Hij moet ja, echt een inhaalrace van. En het zou me niks verbazen. Omdat er toch al achter ons stond dat ja, ze in de pool ik nog een heel soort wisseling in. Zodat ze die wel letter in de pool toevoegen kunnen. Omdat ze dan toch al jaren dan een soort virtueel van de strafpact hebben. Nou, we hier alleen voor de Cadillacs, dat zag ik altijd best wel achter ons staan. In dit geval is dat net oors, want van Terry Bottas op 21 en Sergio Perez op nummer 20. Ja, dat Cadillac giet nog net helemaal zat het moet. Lance Stroll giet ik net zat het moet, want die stiet op mijn jochtjes in de steek, zal er vast ik net blij mee zijn. Alexander Albon, die in de Williams op mijn 18e plek. En Fernando Alonso, die baalde toch wel even, die hier hoopt dat er wel iets meer in zit, maar die beloofde ik steken op plakjes zoals in de mooie helle, dus Q2 net. Franco Colapinto in de Alpine op een 16e plak. Gabriel Bortoleto in de Audi op een 15e plak. Dan Carlos Sainz, 14e. Esteban Ocon en Oliver Behrman die steken respectievelijk op 13 en 12 in beide in de Haasjes. En Nico Hulkenberg op een 11e steek in de Oren Audi. En daarmee hebben wij heel Q2 ik al oud vindt. Ja, en dan blonde nog zie je
En dan op plaatje Jochen en Sien. En ik vind dat best wel netjes. De beide Racing Bulls. Dus die beide in de top Sien. Nou ja, Alpine had ik nog hier een auto erin in. Mooi samen met Pierre Gasly op een achtste stek. Oscar Piastri, Sander, George Russell, die in de sprintquali er wel heel goed bij zit, maar er nou even wat minder bij zit. Op een zesde stek en Lando Norris, mooi krekken, Peer Tuzendste ervoor op een vijfde stek. Andrea, Kimi Antonelli, vierde en Lewis Hamilton, derde. En het leek er heel erg op dat het eerst tussen Hamilton en Verstappen ging, zo wat betreft de kwalificatie. Maar als een dubbeltje uit een doosje weer Charles Leclerc er toch nog even tussen propt op een tweede stek, maar echt 400ste van de tijd van Max Verstappen, die voor het eerst de pole op Singapore had. En dan zal er wel blij mee wijzen, want het is ik zijn 50ste pole. En daarmee komt hij ik in een, een bijzonder rijtje terug. Vettel, Senna, Schumacher, Hamilton en Max Verstappen zelf, die al 50 poles of meer hebben. Kan er hem omzetten in een overwinning? Ja, dat is nog even een afwachtje, want in alle eerlijkheid, we hebben het ik wel zomaar de sprintrace eigenlijk het hele jaar binnen de starts binnen net wat ze wijzen moeten. Dus laten we hopen dat er morgen gewoon echt wel een hele goede start heeft. En dat er hem ik nog winnen kan, want deze heeft er nog net op zijn lijstje tot Nauta is Singapore nog net echt zien gelukscircuit. Dat geven we morgen om 3 uur in de race. En tenzij er natuurlijk weer een bak water komt, want dan kan het nog wel eens vertraagd worden. Maar in de basis is de bedoeling dat morgen 3 uur de race is.

0: welke van de 400 draaien we uit?
1: Ja, dat is altijd weer de vraag. Hè? En we zijn dit keer terug te komen bij 237. En op 237 vinden wij Hank Williams. En ik moet er direct bij zeggen, het is hier haast een van zijn laatste platen. Want deze plaat die we draaien, die komt uit Jochtje in 53. Nou ja, iedereen die Hank Williams een beetje kent, of nou ja, persoonlijk zal lastig wezen. Maar in ieder geval, de naam kent weet dat hij al vrij jong verstoren is. Op jochtendwoordigjarige leeftijd hij weer een heel soort probleem met alcoholverslaving en morfineverslaving. En dat is hem uiteindelijk ik vertaal word, wat op de achterbank de weder in auto zit naar een concerta. Iedere voetval en koers hem net weer bijbrengen. Toen weer het einde oefening voor hem. Maar hij is wel heel invloedrijk geweest. Want hij had een cold hard header, I saw the light. En alle geroren platen die we van hem denken van, oh, is die ik van hem? En die ben al 10.000 keer coveren waarschijnlijk. Nou, eentje ervan, dat is de plaat die we van die omdraaien gaan. En dat is, dan moet ik even spieken trouwens. Dat is, oh ja, You're Cheating Hard. Ik denk als hem yes, dan is er vast wel, ik wil een vorm van herkenning. Want dit is zo'n plaat dat meerdere keren al cover is. En het gaat eigenlijk het vrij snel scrollen. Als ik in team dit is dit een scrollende plaat. Want daar weet ik wel heel goed in. Dan kon je heel snel muziek scrollen. En het gaat over zijn eerste vrouw die toch al zijn probleem net bij hem bloeien. Wat ik me heel goed voorstellen kan. Maar dat is dus de plaat die Jood in de top 400 zit. Op plaatje 237 Hank Williams, maar You're Cheating Hard.

0: Wout en hij, Myanmar, Jemjerrit en Ian Blok. Back to back. Door Jestertier bij Speaker Hut.
1: Ja, we hebben de back-to-back kick nog. En ik hier keuze uit meerdere. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor Sailor Soul. Want ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht samen met de Gallants. En die klinkt wel heel erg leuk. Dus ik denk, hey, dat is wel even een goed excuus om gewoon weer even ik hier van de rode plaatjes erbij te pakken. En dat is Reggae Muffin. Dus om de back-to-back complete maatje, Odd and I. Ik weet niet of het de grootste hit in Nederland is. Maar het is gewoon wel een hele lekkere plaat. En ja, soms heeft het ook helemaal geen excuus nodig om te draaien. Maar ja, we kennen nou gewoon 12 plaatjes van Sailor Soul achter elkaar draaien. Reggae Muffin dus de oude plaat. En How Does It Feel in de nieuwe plaat. Yeah.

The Burning Heart van Vandenberg. En dat is ik alweer de laatste plaat die we hier bij Spiegel draaien. Het is bijna ochtend oren, dus ik zeg je hem zo'n beetje weer goodbye en ontorenweken. Nee, ik zeg wel ontorenweken, maar orenweken ben we helaas net live bij Spiegel. Omdat ik dan op het bierfestival ben, wat we natuurlijk hebben bij in de Riesterbosch. Dus uit 2 weken ben ik er weg, maar we gaan er wel uit mooi. Brandon Hart samen mooi, of in samenwerking met Floriansen, die we natuurlijk kennen van Nightwish. Heart of a Dragon. Nog even lekkere stuurtrieën zoeken.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom, allegere, op deze Tongje Tune, de 8e oktober 2026. Bij een nieuwe aflevering van Krachtvoer.
1: Het is je Pieters met me om.
0: Ik ben met me om. Heerlijk is dat. Freddy, doe hartstikke bedankt voor verzwaardigen van... kom maar hartstikke met u, jongen. Zijn moest een heel beetje ervan. Verzwaardigen van vorige week, dat was helemaal geweldig, vaarlijk hoor. Maar ja, jong ben ik en wij, dus met jong met iemand mij van. Freddy had weer de techniek. En wij hopen weer een hoorke lekkere muziek voor hem te verzwaardigen. Zijn begonnen we, jong. Mijn nummer van de band America, The Bother, heb ik een verder. Dit is Peter Frampton.

0: Ja, het heel vervelende van Peter Frampton weer denk ik toch wel dat er het succes van zijn eerste LP Frampton Comes Alive nooit meer overtroffen had. Ondanks het feit dat er best wel mooie muziek maken had, ja, na die tijd. Prachtig, zoals dit noemen, hè, het titelnummer van zijn album Breaking All The Rules, dit weer Peter Frampton. Ja, we zijn in oktober, nieuwe mannen. Dat betekent tijd voor de nieuwe band van de mannen.
1: De band van de maand. Krachtvoer.

In de regen band van de mannen. Hebben we voor Jim, voor de mannen, oktober uitzocht. Een bluesgitarist uit Amerika die in Engeland en in Nederland een hele grote succes had. Al heel veel LP's uitgebracht had. En die te regelmatig hier live optredens verzorgt. Joe Bonamassa. Ik weet zeker dat een heel grote fans van Krachtwerk fan van Joe Bonamassa binnen. Dus wat dat betreft kan het eigenlijk net stikken. Hele mannen. Oktober, muziek van deze man. We beginnen maar het normaal nummer van het album Time Clocks. Ik weet niet precies wat voor hier het is, maar je komt van dat album dit nummer, Mind's Eye.

0: Joe Bonamassa is artiest van de mannen hier bij Krachtvoer. Ik hoop dat je het leuk vindt. We hebben in ieder geval zin om dit eerste nummer in die riegen. En als nog een prachtnummer van dezelfde. Man, maar eerst is het tijd voor Bruce Springsteen. En volgens mij, Freddy, begon toch vorige week met Bruce, hè? Of nee?
1: Dat klopt.
0: Maar wat voor nummer weet ik weer? Born in the USA?
1: Nee, Born to Run.
0: Oh, Born to Run.
1: Ja.
0: Oh ja, Born to Run, ja. Nou, dat zien we dus net helemaal op elkaar afstand. Makkelijk denk ik, zoet. Want ja, kwaliteitsmuziek mag zo vaak mogelijk draaien. Dat is zeker bij Bruce het geval. Dus om 3 minuten naar 8 in deze show hebben we een nummer van hem klaarstaan van zijn album High Hopes. Is dit Bruce Springsteen, My Down in the Hole.

Bruce. Wat maak ik ervan? Is er toch iets prachtigs down in de ho. Ja, om 3 minuten van jou van Jochen en is het zo dat wij meestal wel een beetje terug een intro heen praten. Maar dat doen we natuurlijk net mijn noemers die het eigenlijk kwalificeerd worden matten onder de noemer intro plaat. Nou, dat hier met dit noemer ek in. We praten het net toch heen. Dit is Bad English Time Stood Still.

lekker nummer van Bad English. Maar John Waits van The Babies als zanger. En Jonathan Cain, die ken je misschien ook wel. Had onder andere ook in Journey zitten. Ook in deze band. Dus tot weer Bad English. En we gaan verder. Maar je nummer van Danny Bryant. Daar komt er al onder. Dat is ook een van uw favorieten. Hij vorige keer in Snits. Maar prachtig optreden. Hij doet het op dit moment even wat rustiger om. Hij kwakkelt wat maar zien zon, zeg ik. Maar voor 2020 hebben we van plan om weer naar Nederland te komen. Dit is een nummer, opname in Amsterdam. Van zijn album Nightlife. Is dit een heerlijke uitvoering. Getiteld Love of Angels.

0: Het wie de begeleidingsband van Linda Ronstadt. Ze begon voor zichzelf en van een allereerste appel wie dit de Eagles. My peaceful, easy feeling. Dat brengt u bij uw artiest van de maand.
1: De band van de maand.

Joe Bonamassa. Hij is 49 jaar, maar hij is soms zijn elfde al drokken op zijn gitaar dwaande. En op zijn tolde treden erop met B.B. King. Nou, kijk ik naar je en hoe virtuoos dat is. Hij heeft ondertussen een stuk of zo'n 20 LP's gebracht, een stuk of 12 live. En van hier in die LP's geven we het titelnummer draaien. Die 2011, dacht ik, is dit het nummer Dust Bowl.

Joe Bonamassa, Dust Bowl. Over een week, wetwaarnoemers van deze artiest van de mannen. Eerst nog een noemer van de Manic Street Preachers. Daar komt er al aan. Van hun album Know Your Enemy is dit Ocean Spray. Is me trouwens ook bekend van het noemer... Kom ik achterlijn op even om.

If you tolerate this, your children will be next. Dat is een titel van hun, denk ik, hun bekendste hit. De band die het al zo'n jongetje, 94, een vermist lid had. Heel bijzonder, die is nooit weer weromvoen. Maar zo maak je nog altijd muziek. Manic Street Preachers, weer het, My Ocean Prey. Ja, we kennen haast iets. We zijn trouwens het laatste nummer. Beloof vooral lusteren, want Freddy had nine jongen weer een hele programma van je gesteld. Wij kennen nu een nummer van de Cornels. 74-75, gewoon een lekker nummer om aan mij uit te gaan. Australische band volgens mij. Freddy en ik, bedank je hem voor het luisteren. Wij zijn er oren weken weer met een live portie krachtwoord. Ontan, hoi!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uws Frieske landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

Kosto weten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat melden Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3:00 uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als nou een tip van de Nijsredactie of een berjocht voor de radio? Liet het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van NTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.